0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op, de andere van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

Losing My Religion, een plaat van R.E.M. uit 1991. Wat een lekker begin van de vroege vrijdagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is er weer vrijdagmorgen, hè? De 22e van de mei maand. Alweer bijna weekend. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou FM. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. Ja, de platen staan in de playlist, dus we gaan beginnen.

Dit is nu lekkere muziek om bij je wakker te worden. Dan ben je meteen in goede stemming. All of Love was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 22 mei. Vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Maar ook de internationale dag van de biodiversiteit. En ook de Bitcoin Pizza dag.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

The River, je hoort een plaat van Bruce Springsteen. Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt, zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Alex. Alex Klaassen is een Nederlandse cabaretier, maar ook zanger, maar ook acteur. Is vandaag 50 jaar geworden. En Kim Holland, een Nederlandse pornoactrice en producente, is vandaag 57 jaar geworden. Jeroen Latijnhouwers is een Nederlandse televisiepresentator, is vandaag 59 jaar geworden. En Shirley Zwerus is een Nederlandse zangeres, maar ook pianist, is vandaag 80 jaar geworden. En dat waren de jaren die hier op de kalender staan, tenminste voor vandaag.

Als een 18 tot 20 graden. De wind is zwak en waait uit zuidelijke richting. Vanmiddag verschijnen enkele stapelwolken. In Noord-Nederland komen er wat meer tot ontwikkeling dan elders. Maar het blijft overal droog. En op veruit de meeste plaatsen blijft het weerbeeld zonnig. Er waait een zwakke wind uit het zuidoosten tot zuiden. In de grote delen van het land wordt het 25 tot 26 graden. In de loop van de middag kan op de stranden langs de westkust een wind van de zee opsteken, waardoor het daar een aantal graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden is de temperatuur wat lager, met zo'n 21 graden als maximum temperatuur. Dus vandaag ja, een lekkere zomerse dag eigenlijk. Ja, we gaan verder met een plaat van Crowded House. En dan het weer straks voor de aankomende dagen.

Don't Dream is Over. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Dan morgen weer zo'n zonnige dag. Een zomerse dag, 28 graden. Met een windkracht 2 uit het west-noordwesten. Ja, en volop zon. En dan morgen wat kans op nevel. En zondag een zonnige dag, 26 graden. Met een windkracht 2 uit het noorden. En maandag ook weer een zonnige dag, 28 graden. Met een windkracht 2 uit het noord-noordwesten. Dan qua weercijfers. Ja, 4

En een 10. Ja, vandaag een 10, morgen een 10, zondag een 10 en maandag ook een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. Ja, hoger kan het eigenlijk niet. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Elton John.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A28 richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en Weesp is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd bedraagt 10 minuten en de linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

My number one, in plaats van love. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. Dan heb ik een paar berichten eruit gehaald. 1828 in Zeeland wordt begonnen met de geregelde veerdiensten. En nog een berichtje uit 1962. De telefooncentrale van Warsum wordt als laatste aangesloten op het Nederlandse geautomatiseerde net, waarmee Nederland na Zwitserland het tweede volledig automatische bellende land werd. Ja, dat was in 1972. En 1973, uitvinding van het Ethernet-netwerk door Robert Metcalfe. En nog een berichtje uit, even kijken, waar had ik dat gelaten? 2006, ja, Staatsbosbeheer in Nederland meldt dat de zeearend in de Oostvaarse plassen broedt. Ja, dat gebeurde in 2006 op deze datum. Ah.

I'm so glad I'm a woman. Ja, we gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur glorieklanken. En van 12 tot en met 1 uur middagmatinee. Nee, dat 2 uur middagmatinee met Ben Ransdorp. En van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. De slagenparade non-stop Duitse hits van 4 tot 5 uur. En dan tijdloze muziek met Willem Vlieger van 5 tot en met 8 uur. En dan van 8 uur tot en met late uurtjes de hitsmit op Lou FM vanuit de Polderstudio. Ja, het is inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer bijna het einde van het eerste uur. En straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben een instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met African Beat. En we hebben nog een plaat staan van Sommerieu met Tonight. Maar eerst dus de African Beat.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
1: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Maria Magdalena, in plaats van Sandra. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM op de vroege vrijdagmorgen. Ja, het is vandaag weer de 22e van de mei maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Dus dat betreft, dan staat alles weer klaar. Ook het Hollandse kwartiertje staat klaar. Ook leuke platen. Ja, zonnige platen. Ja, zomerse platen. En ja, verder in de playlist mooie platen. Kim Waals hier staan. Chris Andrews. Maar ook Queen. En Alan Parsons Project. Oh, leuk. Sailor. En ook Farm. Dus dat betreft, ja, zijn we er klaar voor. We gaan beginnen.

All Together Now in plaats van Forum. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 22 mei. En vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Maar ook de internationale dag van de biodiversiteit. En de Bitcoin Pisa dag.

0: All the Wise, een plaat van de Alan Parsons Project uit 1983. Maar het blijft toch een lekkere plaat, hè? Een tijdloze plaat. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het zondag met hier en daar wat sluierbewolking. De zon warmt de lucht snel op. En rond 10 uur is het op de meeste plaatsen 18 tot 20 graden. En de wind is zwak en waait uit zuidelijke richting. Nou, vanmiddag verschijnen enkele stapelwolken. In Noord-Nederland komen er wat meer tot ontwikkeling dan elders. Maar het blijft overal droog en het op veruit de meeste plaatsen blijft het weerbeeld zonnig. Er waait een zwakke wind uit het zuidoosten tot zuiden. En in grote delen van het land worden het 25 tot 26 graden. In de loop van de middag kan het op de stranden langs de westkust een wind op, van de zee opsteken, waardoor het daar een aantal graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden is de temperatuur wat lager, met 21 graden als maximumtemperatuur. Ja, vandaag dus eigenlijk gewoon een zonnige dag. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen, maar eerst Queen.

A Crazy Little Thing Called Love, een plaat van Queen uit 1979. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen ook weer een lekker zonnige dag en een morgenvakantie op die nevel. Maar dan komt de zon tevoorschijn en dan wordt het 28 graden met een windkracht 2 uit het west-noordwesten. Dus een lekkere zonnige zomerse dag. En zondag ook weer een zonnige zomerse dag. 26 graden met een windkracht 2 uit het noorden. En volop zon. Maandag ook volop zon. 28 graden met een windkracht 2 uit het noordwesten-noorden. Of noord-noordwesten, zo is het, ja. Noord-noordwesten. Qua weercijfers, nou, daar kan ik kort over zijn. 4 keer een 10, dus hoge weercijfers van vrijdag tot maandag. Weercijfer 10. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Chris Andros.

Dicento, een plaat van Tia Bazaar. Nou, de dagrecords even bijgepakt. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 1955 was 0,4 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1922 was 32,4 graden. De langste neerslagduur was in 2016 was 10,2 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in 1928 was 26,6 mm. Tot zover de dagrecords. Nu nog eens een plaat van Nielsen met Miss Montreal met Who.

Een plaat van Nilsson en Miss Montreal. Nou, nu tijd voor het Hollandse kwartiertje, het Hollandse blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Corrie Konings, maar ook Siska Peters komt voorbij. André van Duin en ook Albert van Bentum. Allemaal zonnige zomerse platen.

Dans naar de zon, een plaat van Siska Peters. En daarvoor André van Duin met ook die leuke plaat, hè, Als de zon schijnt. En Albe van Bentum met De Hollandse zon. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen, ja, dan weet ik niet hoe dat gaat eigenlijk, hè, maandagmorgen. Dinsdagmorgen ben ik in ieder geval weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur tot en met 9 uur. Ja. Wat hebben we nog meer vandaag op de radio? We pakken nog even de programmering erbij voor jou. En even een stukje naar boven, sowieso. Met elkaar op pad. En dan Magazine 50 Plus. Glorieklanken. Middagmatinee natuurlijk ook. Hè, met Ben Ransdorp. En dan Studio Elburg. Met Aad Wittaar. Ook Slagerpiraten. Non-stop Duitse hits. Ook tijdloos natuurlijk. Hè, met Willem Vlieger. Dat allemaal vanaf 5 uur tot en met 8 uur. En dan vanavond ook weer vanaf 8 uur tot en met de late uurtjes de hitsmit op Loe FM. En ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert. We hebben nog een paar platen voor je klaarstaan. Corrie Konings met Ik zie de zon. En ook Hepie met Zomerzon. Heet tot vanavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen voor een wegafsluiting en vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1... En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je een half uur vertraging en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: kraan op pad. Een dialectprogramma van Loe FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja, goedenavond, luisteraars. Welkom bij het programma zoals net al aankomen met elkaar op pad. Alleen, ja, Eefje is op pad. En Bertus is ook op pad. Of in ieder geval, ze zijn er alle twee. In ieder geval niet in de studio. Maar dat is ook helemaal niet erg. Want we hebben een hele mooie gast in de studio vanavond. En als het goed is, kan die ook goed dialect praten. Tenminste, gewoon even moet proberen. En dat is niemand minder dan Gerrit-Jan Ruiter. Gerrit-Jan, goeiedag.
2: Goeiedag, Egbert.
1: Je kon even tijd vrij maken.
2: Ja, de agenda zit erg vol, maar het geeft wel.
1: Ja.
2: Het was ruimte.
1: Tussen neus en lip kon net, hè?
2: Ja.
1: Goed, ja, wie is Gerrit-Jan? Die dat in ieder geval wat bij in Elburg met onder andere met de viswedstrijden of de visweekend, het visserijweekend moet ik zeggen. En dat is aankomend weekend, gewoon even met hem over praten. Gewoon hem alles vragen wat ermee te maken hebt. En ik de eerste vraag sowieso, voordat ik hem een stukje muziek ga draaien. Gerrit-Jan, zit je in het bestuur van die club?
2: Ik zit niet in het bestuur, maar het bestuur weet me over het algemeen wel te vinden als er wat nodig is. Ja. Of als ze een mannetje nodig hebben die makkelijk kan lullen.
1: Ja, ja, daar gaan we straks helemaal over hem. Want dat is inderdaad, ik ben ook veilingmeester, ik kan alles begrepen. En ik ben ook sowieso een prater. En volgens mij ook nog iemand die gewoon in de stad wel eens wat rondrup en zo. En overal verstand van ieder geval een echte Elburger. En door hem doe ik even het volgende nummer speciaal voor een echte Elburger.

0: een kind van de Zuiderzee.
1: Ja, mooi nummer, Gerjan.
2: Ja, er is geen woord van gelogen.
1: Nee, nee. En ik ben ook een kind van de Zuiderzee.
2: Nou, mijn gemak, het is natuurlijk een tijdje geleden dat de Zuiderzee nog was, maar
1: ja, ja.
2: Het zit natuurlijk wel in het bloed.
1: Ja, ja, daar heb ik nog zeer bekend jou van. Nou, misschien kun je het zelf even zeggen, want je hebt een hele bekende opa.
2: Ja, zeker. Als we naar moederskant gaan kijken, dan kom ik terecht bij Gerrit van Triest. En mijn overgrootvader was ome Jacob van Triest. En daar zit echt een visserijgeslacht in.
1: Ja, je hebt het over je oma van Triest, maar je opa heet toch ook van Triest?
2: Ja, mijn opa is dat inderdaad.
1: Oh, ik dacht zijn oma.
2: Opa Gerrit.
1: Ja, en je oma, waar kwam nu uit Elburg?
2: Oosendorp.
1: Oh ja. Nou ja, altijd goed toch?
2: Van de familie Rozenboom.
1: Ja, nou, leuk. Ja, je opa, ik denk, opa Patrice inderdaad, Bulla. Dat is bijnaam, kennen ze denk ik allemaal heel goed. Die heeft ook een van de langste deurenvis, volgens mij.
2: Ja. En vind dat het doorn.
1: Ja, dat is de vis. Je hebt zelf ook nog wel eens meegevist met diezelfde kotter?
2: Nee, toen was ik eigenlijk nog te klein. Ik weet maar nog wel heel goed dat ik dan terugkwam van zwemles.
1: Ja.
2: Bij Aink, en dan gingen we even kijken hoe opa en va en ome Kees bezig waren met sorteren van de hele vangst.
1: Ja, ja, oké. Okay, ja, toen.
2: Dus dan stond ik midden in de winter met natte haartjes aan de kaai te kijken.
1: Toen vissen ze nog, zeg maar. Ja. Je vader, die is dan getrouwd met een dochter van Bulla. Die had geen interesse om ook visserman te worden of de boel over te nemen?
2: Nou, de rechten lagen altijd bij ome Kees.
1: Ja.
2: En pa hielp wel, maar je had ook gewoon zijn werk bij toenertijd Henk Hulst.
1: Ja, ja, ja.
2: Als loodgieter. En dat was het hoofdbestaan, want het was een bijverdienstenlok, zomaar zeggen.
1: Ja, ja. Ja, de Kees ging verder niet vissen trouwens.
2: Nee, ja, ze hadden alleen goed het recht om de zegevisserie te hebben in de binnenhaven.
1: Ja.
2: En met die visakte zit dat allemaal in elkaar getimmerd. Ja. Je overal weer een ander papiertje voor nodig.
1: Ja. Zegen, even voor de lustra's misschien. Kun je uitleggen wat zegenvissen is?
2: Zegenvissen is eigenlijk een manier van vissen met een sleepnet wat je dan gebruikt in de haven. Om in dit geval was het dan vooral de witvis eruit te vissen.
1: Dat is op dit moment, ja.
2: Ja, in de wintermaan. Zodat dat ging dan met grote tankwagens naar Duitsland of naar België.
1: Ja.
2: Om daar voor de sportvisserijen weer uit te zetten worden.
1: Ja, ja, ik heb het wel eens gezien, want ik woonde tegenover de zak van die grote vrachtwagens. Die kwamen aan erin en dan ging al dat vis. Jullie gingen ze ook nog wel sorteren, dacht ik. Hè?
2: Ja.
1: Ik heb wel eens gezien dat ze dan, ik weet niet wat ze dan wel weer overboord gooien en wat bleef. Misschien dat je dat nog weet. Of?
2: Ik niet. Ik vond het alleen nogal bijzonder om te zien wat er dan. Wel niet. Het ging zo snel, dat kun je als kind niet bijholen.
1: Nee. En was heel veel vis trouwens. Hè? Werd altijd heel veel gevangen in die haven. Was vooral in de winter, geloof ik.
2: Ja, of wintermaan.
1: Ja. Goed, maar buiten de visserij, want we gaan zo even over de visserijvereniging hebben. Ons Belang, en die bestaat ook al meer dan 100 jaar volgens Rien Lipke. Maar er is ook weer een nieuw leven, of er zijn twee verenigingen. Maar daar kun je misschien zo zelf iets over vertellen. Buiten het vissen gebeuren, Rijan. Ik doe ook nog wel wat in de stad. Ik zie je nog wel eens rondkruien. Ben je ook gids of zo? Of wat doe je bij het VVV? Wat misschien?
2: Ja, ik ben bijna 11 jaar vrijwilliger bij het Museum Elburg en het VVV-kantoor.
1: Ja.
2: En dan ben ik dus ook al sinds een aantal jaar bezig als stadsgids.
1: Okay.
2: En help ik inderdaad clubjes, toeristen en andere groepen de stad deur.
1: Ja.
2: Om het een en ander te vertellen over de geschiedenis van de binnenstad, van de vesting en het havengebied. En de visserie hoort er ook bij.
1: Goed, nou dan weet hij alles van Elburg. Kan ik je mooi aan mijn strikvraag stellen? Weet je waarom als Elburg een botback heeft?
2: Dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit onderzoek naar gedaan. Alleen nog wat mee te maken heeft. Je kan het uitleggen op twee manieren.
1: Ja.
2: Bot is een arme luisvis. En aangezien de visserij niet al te florerend was, men deed het omdat er geen ander werk was.
1: Ja,
2: voor een groot deel.
1: Ja.
2: Dus dan kun je het aanhalen. Botback, ja, ze eten bot, want dat is goedkoop. Ja,
1: klopt.
2: En we worden nog wel eens door anderen als vrij stug beschouwd.
1: Oh.
2: Dus dan kun je ook weer bot uitleggen als.
1: Ja. Nou, dat is ook wel misschien een nieuwe versie. Maar ik weet 100% zeker dat te maken met dat ze vroeger veel bot mossen eten. Maar dat was het enige wat er nog over was. Werd A, slecht verkocht. En B, hadden ze verder niks om te eten. Dus de andere vis werd duur betaald. Dus dat was de reden voor me dat ze botbekkers noemen.
2: Ja.
1: Ja, stug volk. Maar ik denk dat alle mensen die rond de Zuiderzee woonden, die vissersplaats, allemaal wel een beetje dezelfde symptomen hebben, zeg maar.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord dat het inderdaad vooral ook te maken heeft, omdat alles en het leven op zee afspeelt, kiekt het volk naar de zee toe en steeds tegelijkertijd met de rug naar het achterland.
1: Ja, Nou ja, dat is goed.
2: Het is ook een vorm van mentaliteit die daarbij komt kijken.
1: Ja, ik kan hem nog iets verder uitdiepen. Ik heb ook wel eens begrepen dat je hebt natuurlijk twee soorten vissers. Eén type die zegt als het niet uitwijdt, blijft lekker liggen. En de andere giet met weer en winter uit, zeg maar, met gevaar voor zijn leven. En ja, die komt dan ook meestal met vis thuis, zeg maar. En dat dan degene die toch een beetje op de rug ligt vanwege de storm, die denkt, nou, ik wil dat ik dat had, want we hebben niks te eten. Dat is een beetje afgunstig. En dat ze door hem toch wel eens een beetje chagrijnig kunnen wezen, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, dus kan dat me indenken.
1: Maar goed, door Gietamanium, we gaan het wel even over de visserij hebben. Ik heb trouwens, je zit ook nog een winter in de vesting. Ben je door een stadsomroeper of wat doe je door?
2: Nou, ik ben niet stadsomroeper, daar hebben we gelukkig Gert-Jan van der Heijden voor.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Die kan het toch net iets beter met luide stem dan ik. Al kom ik denk ook wel end. Maar dat is zijn taak. Ik zorg er vooral voor achter de schermen. Help ik mee met de organisatie van het evenement.
1: Ja.
2: En er hoort ook een stukje inderdaad bij wel het min of meer regisseren van de openingshandeling. Dat valt onder mijn portefeuille.
1: Ja, ja.
2: En verder ben ik vooral meedenkend het voorwerp, noem ik mezelf altijd.
1: Ja, ja.
2: Denk graag mee en als het nodig is, doe ik mijn zegging.
1: Je bent hier wel goed actief voor de stad Elburg, laten we zo zeggen. En het is ook mooi, hè? Je bent nog erg jong, maar hoe al ben je als ik vragen mag?
2: Nou, een week 26, iets meer dan een week.
1: Oké, nou, kun je nog jood mee. Dus wat dat betreft is het toch goed dat de nieuwe generatie dat ook allemaal oppakt. De geschiedenis van Elburg en alle historie wat de bier natuurlijk. En dan gewoon gelijk maar even naar die visserijvereniging. Ik ben inderdaad ook even een tip, moet ik zeggen. De Rien Lipke, die zegt van Egbert, van het weekend is het weer zover. Vorig jaar ben ik zelf nog even mee geweest met hun, met het schip. Toen hadden we nog een iets grotere boot, moet ik zeggen. Want daar wil ik even mee beginnen. Ik haal vaak twee dingen door elkaar. Dat is de visserijvereniging en je hebt ook nog een puntenvereniging. Maar dat hij me net uitlegt, maar misschien voor de lustra's wel eens even goed tijd dat even nog vertellen hoe dat zit.
2: Ja, het zijn twee termen die door elkaar gebruikt worden.
1: Ja.
2: Officieel is inderdaad de titel van onze vereniging Visserijvereniging Ons Belang.
1: Mm-hmm.
2: Inderdaad, oorspronkelijk uit 1914 afkomstig.
1: Ja.
2: Alleen in de volksmond, omdat eigenlijk onze vereniging zich vooral bezighoudt met de kleinere scheepjes, mm-hmm. vooral dus de punters, is het ook wel inderdaad in de volksmond een beetje de puntenclub of de puntenvereniging gewoon heten.
1: Ja.
2: En dat doen we ook echt uitdragen, omdat we daarmee ook laten zien dat we met een ander slagschip werken dan de Bottenstichting doet.
1: Ja. Nou, Botten is soms ook iets te groot om mee te werken, hè, vooral dit soort dingen. Ja, dus dat is duidelijk. Dus die puntenvereniging die bestaat eigenlijk niet. Dat is een punterclub die valt onder de visserijvereniging.
2: Ja, het is synoniem voor elkaar.
1: Ja, ja. En die punters, dat is ook weer een apart verhaal nog even. Want want dit gaat puur om dat je even mag vissen legaal. Hè, tussen haakjes. Want normaal mag dat natuurlijk niet, palingvissen. En dat manier van vissen groot zo even over hebben. Maar wat ik zo wil zeggen, die punters, die heeft ook nog een punterwedstrijd.
2: Dat klopt.
1: Dat is niet nieuw, zeg maar. Dat is een andere keer.
2: Nee, dat is over het algemeen het vierde weekend van september dat we dat organiseren.
1: Naar de Bottendagen.
2: Naar de Bottendagen, inderdaad. Hebben ze een weekje ertussen. En dan hebben we gelieke meestal met Bokbierdag valt dat.
1: Oh.
2: Hebben we inderdaad ons punterzeilwedstrijdje. Dat is inderdaad de puntendag, om het zo maar te zeggen. Of puntenweekend wordt ook wel genoemd. En dat is inderdaad de zeilwedstrijd die we dan holen op Drontemeer.
1: Ja, en die punten, zeg maar, doen jullie dat samen met Noordeinde? Want daar zie ik ook wel eens op punten van, of doen die niet mee?
2: Jazeker, we hebben best wel inderdaad een heel grote aanhang vanaf Noordeinde die graag meedoet.
1: Ja.
2: En daar bent we ook blij mee, want dat zorgt ook weer voor dat dat cultuurerfgoed mooi vertegenwoordigd blijft.
1: Ja, ze hebben nu ook een eigen haventje, die Noordeling, dus de kub helemaal goed.
2: Ja, en die ligt mooi vol.
1: Ja, en ze doen ook mee aan de visserijvereniging wedstrijd, hè? Dus dat van het weekend gebeurt. Nou, de rood zo even over hem, we gaan eerst even naar de botten slusten.
3: Ik

0: Ja, dat is de Elber Robotte van Zeemanskoor Kop van Tende. En dat is ook niet onbekend voor jou, ga je aan denken?
1: Nee, klopt. Daar heb ik ook nog een aantal jaar bier zongen.
0: Ja, en er was ook nog geluidsman.
1: Ja, heb ik ook nog een tikje de bier doen.
0: Ja, het is opgeven, hè?
1: Ja, helaas wel.
0: Ja, ze hebben net geen vuurde naar Jokke volgen. Ik ben zelf oprichter ervan, ook toen met Jopie. Alleen jammer dat het nog niet even dat lesje joh, nog even deur kon. Want dan was het vuurde naar Jokke Stroom. En in 2001 is het opgericht.
1: Ja.
0: En, maar goed, het is niet anders. Er bent tegenwoordig zoveel shantycoren en alles. En iedereen heeft ook zo druk. Dus ja, het is ook logisch dat ik hier stop. Je moet natuurlijk ook muzikant nemen. Hij zelf ook muziek speelt. Ben je ook muzikant? Of?
1: Nee, daar heb ik geen kaas van gegeten.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het wel leuk om te zingen. Daarom sta ik graag bij het koor en dan ja. Een beetje voor de geluidsondersteuning.
0: Ja.
1: Maar om een muziekinstrument te spelen heb ik geen tijd voor in mijn leven nog.
0: Nee, nee.
1: Om het uit te vogelen.
0: Nee, okay. Ja, maar dat is ook niet makkelijk. Je moet een beetje noot lezen, dan weet ik het allemaal. Het moet allemaal wel een beetje ritmisch wezen natuurlijk. Goed, we gaan nu even naar dat weekend. Is het trouwens altijd in het Pinkse weekend? Dat visserijweekend? Ja,
1: traditie getrouw is altijd Pinkse weekend.
0: Oh ja. Dus zelfs dat doodtrap, zeg maar, met de posten is zo'n beetje.
1: Ja, het helemaal voort met doodtrap, maar inderdaad. Dat is,
0: is dat, ja. Nee, ik bedoel nootje pikken, ja.
1: Ja, nootje pikken ook nog.
0: Ja, goed, de visserijweekend, dat is ons belang, Vereniging Onbelang. Ik heb even de bierpak, want er staat namelijk op inderdaad dat het al van 1901, maar dat het in 2007 een nieuw leven is in de blozen. Maar ik heb ook begrepen van Rien dat er twee verenigingen zijn. En dat er toen in 2007 een vereniging is opgericht, terwijl het er al een vereniging was. Of is het toch samengevoegd, zeg maar?
1: Dat kan ik niet met eerlijkheid zeggen. Nou. Want 2007, toen was ik 7 jaar, dus heb ik dat niet meegemaakt.
0: Nee. Nee, maar ik denk dat ze de namen lopen, maar ik weet het ook niet. Maar dat zal wel administratief, maakt ook niks uit. Goed, dan gewoon naar dat weekend. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik vroeg je eigenlijk ook voor de uitzending al een beetje. Is het noodzakelijk dat je met een punter gewoon vist? En dat was volgens mij wel altijd de bedoeling. Maar hoe zit dat nu?
1: Ja, vroeger was dat inderdaad eigenlijk traditie dat alles met inderdaad punters gebeuren.
0: Ja, dan moet je roeien ook, hè? Zo, hè?
1: Ja, en het onderdeel van de wedstrijd, wat is in principe een viswedstrijd,
0: ja.
1: Was altijd inderdaad gezamenlijk je start vanuit de haven en dan in ieder geval tot aan de kop van de haven,
0: ja.
1: Roeiend de haven uit.
0: Ja, en dan zeiltje erop.
1: Dan komt zeiltje erop, of het oliezeil aan, of dat de motor.
0: Oh, de motor mag ook?
1: Motor mag ook, maar dat was pas als je uit de haven was.
0: Oké, en is er nog een beetje controle op dat je op de helft van het kanaal dat ding al stiekem aanzet zonder te roeien?
1: Oh, dan gaan we gewoon eigenlijk van uit,
0: ja.
1: Onderling.
0: Dat het allemaal eerlijk gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, de laatste jaren is dat natuurlijk iets minder geworden, die punten. Want ik heb ook wel eens een heleboel keren gezien. Maar wat nu tegenwoordig mag, geloof ik, meerdere soorten boten meedoen. Is dat vanwege dat er minder punten zijn of wat is de reden?
1: Dat is onder andere. En punten blijven toch holte scheepjes. Dus dat is lastig onderholen.
0: Ja.
1: En ook om inderdaad de jongens van Noordeinde erbij te betrekken. Die begonnen ook eerst met een vlechtje mee te doen. En later bent er ook een aantal punten bij aan de sleutel. Dus een aantal punten neemt naar mijn beleven weer toe.
0: Ja, ja, oké.
1: Maar ook om de jongens van de Bottenstichting de jeugd erbij te betrekken.
0: Ja.
1: Doet ook bijvoorbeeld de lessen jongen altijd al het jeugdbottetje, de EB47, mee.
0: Ja, die jeugdbotter is de mini-bottetje.
1: Ja, het mini-bottetje.
0: Ja, en die is wel iets groter als een punten, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hoe giet het dan verder? Want die wedstrijd, het is natuurlijk niet met de hengel en zo. Misschien kun je even uitleggen hoe de hele basisprincipe van, wat zijn we het over hoekwandvissen volgens mij. Maar misschien kun je dat best even uitleggen wat de bedoeling is. Vanaf het begin tot aan het binnenhalen, hoe dat in zijn werk giet.
1: Ja, het begint eigenlijk inderdaad al op vrijdagavond. Wat dan moeten de heren op tijd bieden afslag wezen om zich in te schrijven. En dan kregen ze een vergunning mee. Want we hebben inderdaad een vergunning voor één nacht. Met dank ook aan de vergunninghebbenden die op de randmeren op paling mogen vissen.
0: Ja, die de vissers, zeg maar. Ja,
1: ja, de echte de beroepsvissers.
0: Ja, die munt toestemming geven.
1: Die geven toestemming.
0: Ja.
1: En dan kregen we een kopietje ervan mee. En dan is het kwestie van hoekwand klaarmaken. En voor de mensen die niet weten wat hoekwand betreft, dat is eigenlijk een lange lijn, lange linde.
0: Ja.
1: Met om de zoveel meter een zijlijntje met een haakje eraan.
0: Haakje eraan.
1: Met een haakje. En daar doe je dan iets van aas aan. Tegenwoordig is worms vooral warm.
0: Ja.
1: Is inderdaad daarin belangrijk. Maar vroeger werd ook wel gedaan met geneel.
0: Gekookte
1: geneel, toen het nog Zuiderzeetiet was.
0: Ja, maar je kunt beter nu opeten. Die zijn hartstikke duur en lekker.
1: Ja, die waren toen de tiet waren ze gewoon voorradig.
0: Ja,
1: vooral.
0: En die kostte geen drol natuurlijk. Toen
1: niet.
0: Nee.
1: En dat wordt dan inderdaad netjes klaargemaakt in een hoekbak. Want omdat je al die lijntjes naast elkaar hebt,
0: ja.
1: Kan het heel makkelijk in de knup raken. Ja, dus dat, doe je alles voorzichtig sorteren met elke keer een laagje zand. En sommige jongens hebben wat we ook wel noemen een schietorgel.
0: Oh.
1: En dat, dan hebben ze allemaal stukken PVC-pijpjes waar dan de haakjes in verdwijnen, zodat ze niet door elkaar raken.
0: Ja, ja.
1: Dat schijnt voor sommigen te werken.
0: Ja, maar het kan soms heel snel. Want hoeveel zitten die haakjes van elkaar, weet je dat zo'n beetje?
1: Dat varieert een beetje, een paar meter over het algemeen.
0: Ja, ja.
1: Een vaam.
0: Ja. En die hoekwand, is die oneindig? 10 kilometer lang of zo? Of,
1: Daar kun je ervan maken. Maar voor het reglement hebben we ervan gezegd dat we maximaal per schip 200 haken.
0: Oh, zo.
1: En dan kan je dus zeggen van, ja, ik maak 1 spleet hoekwand met 200 haken eraan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan ook zeggen, ik doe er 2 van 100 of 4 van 50.
0: Oh, verschillende kan
1: ja,
0: ook.
1: Want dan kun je hem op verschillende plekken uitzetten om te kijken wat dan voor je het beste werkt.
0: Maar je kunt dus in principe ook zo'n snoer maken of zo'n touw van 10 kilometer daar erin om de kilometer doen naakje.
1: Ja, maar dan ben je weer heel lang bezig met binnenhalen. Dat is dat nadeel ervan.
0: Ja, daarom. Dus 200 haakjes maximaal en wurmpje er dan en zo en dat giet inderdaad. En de hoekwand is dan de naam, de hoekwand vanwege dat het een wand is of dat het in die bak ligt, komt de naam hoekwand vandaan, weet je dat toevallig?
1: Nou, een wand is sowieso inderdaad, je spreekt altijd van gaat- en staandwand in de visserijen. Dat is eigenlijk een manier van vistechniek.
0: Ja.
1: En dat is vooral gebaseerd op, is het inderdaad iets wat op zijn plek blijft liggen, staandwand. Of heb je een sleupnet en dan is het gaand wand.
0: Oh.
1: En wand is eigenlijk gewoon een verbastering eigenlijk van netten. En ja, daar komen dus ook, de hoekwand is dan geen net, maar...
0: Ja, ja. Ja, duidelijk. Nou, dan giet dat spul op pad, vrijdag. En wat is dan de bedoeling? Vrijdags of zo? Gewoon zijn deur of zo? Of gewoon ze dan in huis? Of wat,
1: Nou, over het algemeen is het zo dat ze dan vrijdagavond de haven uit gewoon met de roeiriem. En dan vanaf daar hun plekje zeuken om het hoekwand uit te zetten. En
0: dat mogen ze zelf weten.
1: Ja, dat mogen ze zelf weten. Binnen het Drontemeer zitten de meeste.
0: Ja.
1: En dan zoek je zelf je plekje op waarvan je denkt van, daar kan ik met dit weer het beste vangen.
0: Mm-hmm.
1: En dat begint met het overborstelen van een joon. Wat eigenlijk een stok is met een drijver eraan waar een vlaggetje aan hangt. Zodat je aangeeft van, hier begint of eindigt mijn hoekwandlijn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En als je die overboord gooit, dan ga je het vanzelf aan de droord de rest erachteraan.
0: Ja.
1: En dan kun je hem uitzetten in een rechte lijn. En dan eindig je weer aan het einde van je riende met weer een joon.
0: Ja.
1: En dan heb je dus eigenlijk tussen twee jonen, weet iedereen dus, tussen die en die joon, dat vlaggetje, daar ligt dus iets van hoekwand op de bodem.
0: Ja, dat is ook voor de mensen die er langs komen vissen of varen of zwemmen, zeg maar.
1: Ja, hè? Dat ze weten van, er ligt wat.
0: Ja, Jan Doof Drontemeer. Ik heb ook wel eens stiekem gehoord dat ze ook wel eens aan de andere kant van de bruggen ging.
1: Ja, dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Dat mag niet.
1: Dat weet ik niet precies hoe dat ligt eraan hoe de vergunning afgegeven wordt. Want er wordt echt specifiek genoemd of Drontemeer Veluwemeer en Drontemeer. Nee, ik weet niet wat ze dit keer opgekomen hebben.
0: Sommigen die denken van er zit veel meer vis en dan...
1: Ja.
0: Kan. Maar goed, dat maakt niet uit, want die ben gewoon gelukkig dat het eraan komt. En ja, zit je aan de goede plek. Ik heb wel, dat ik een pakje mee was ben, heb ik wel een beetje het gevoel dat je een beetje richting de vaargul moet zitten, zeg maar. Half vaargul, ondiep of zo. Of is dat gewoon toevallig?
1: Ja, dat ligt er net aan ook wat het weer de afgelopen weken door heeft. Want het is natuurlijk nu, ja, vandaag was het niet al te best weer in de laatste weken ook niet.
0: Nee.
1: Dus het ligt er ook puur aan, omdat ja, vis is ook voor zijn activiteit behoorlijk afhankelijk van de watertemperatuur.
0: Ja, ja.
1: Dus elke keer is het afhankelijk van, ja, waar kan het zitten? Is het al inderdaad op weg om zich te goed te doen, die paling, aan de kuit die geschoten wordt bij bijvoorbeeld de rietkragen?
0: Ja.
1: Waar alle witvis zijn eitjes neerlegt? Of binnen ze nog inderdaad bij de vaargul? Want als het heel koud is, zit vooral in de wintermaanden, zit het warmste water onderin.
0: Oh ja?
1: Want water is altijd 4 graden Celsius op diepste punt.
0: Oh, dat heb ik nooit te weten.
1: Wat is het water het zwaarst? Dat is een stukje net scheikunde, natuurkunde.
0: Ja, maar ik heb nooit op school gezeten, dus ik weet het niet. Nee, dus nou ja, heb ik ook weer wat geleerd. Dat is wel mooi. Dus onderin de vogel is het warme water als bovenin.
1: Ja, soms wel inderdaad, vooral in de wintermaan. Oh, dus dat warmt dan weer langzaam op.
0: Ja, ja.
1: Dus dan wordt de boel weer actief.
0: Ja, dus hij een beetje wil gezwemd, kun je het best onder op de bodem even.
1: Maar... Ja, zou ik dan vanwege de diepte niet adviseren. Op 4 meter diepte zwemmen is toch niet al te best voor de mens.
0: Nee, en voor je daar boven bent, duurt ook weer even. Hè?
1: Daarom?
0: Ja, nee, dat is niet goed. Goed, ze gooien hem vrijdagavond dus uit. Er zit er ook nog een bepaalde titan, zeg maar. Dat je zegt van, nou jongens, iemand echt niet vandaag om 4 uur thuis komen of zo. Of gewoon ze hem stoppen om 10 uur. Of wat is de bedoeling op die...
1: Dat mag de schipper zelf weten.
0: Mm-hmm.
1: Wat die doet.
0: Ja.
1: Van mijn part mag hij verdelen, nacht rondje blijven varen.
0: Oh, dat kan ook.
1: Kan ook, als je dat leuk vindt. Maar meestal is het zo, ja, je zet het uit en dan komen de meeste jongens weer terug in de haven. Steekt er nog een versnapering voor ze klaar aan de afslag om de avond af te sluiten. En is het toch op die van de wol.
0: Ja, en even een beetje vissersproot onder elkaar.
1: Ja. Ja. Beetje elkaar de gek afsteken en lekker maken.
0: Ja, nee, inderdaad. Dan moeten ze inderdaad ze onder de wol. Want zondagman is het wel vroeg dag, hè?
1: Ja. Nou, de meesten die gaan toch wel op die nestuut. Mijn vader mezelf altijd geleerd. Zo'n beetje moet je zorgen dat je met soms opgang op het water bent. Als kan iets eerder.
0: Nou ja.
1: Want paling is toch wel wat meer nachtactief. En als je ook te vroeg uitzet, is de kans dat er andere vis aan de worm gaat zitten.
0: Oh, groter. Dat kan ook natuurlijk, ja.
1: Dus dat je de schele pols aan hebt zitten of net iets ergens brasems.
0: Maar die schele pols komt natuurlijk, dat schele is, heeft geen bril op. Die giet natuurlijk aan zo'n haak zitten.
1: Ja.
0: Ja. Maar dan Isaans Mans. Wanneer is dan die zonsopgang, zeg maar? Is dat om 6:30 of 6:00 of 8:00? Of hoe laat is dat ongeveer?
1: Nou, eens even kijken. We zitten nu nog vrij vroeg in het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zou zo'n beetje zeggen, al met vuur begint wat te schemeren.
0: Oh, dan al.
1: Begint er wel licht te worden.
0: Oh, dan gaan ze ook al op tournee, zeg maar, die jongens. Ja. Ja, ik geloof dat ik vorige keer ook 6:00 al weg was. Vond ik ook een beetje vroeg, trouwens. Hè. Maar goed, het hoort er allemaal bij. En ja, dan is het ophalen. Door zit gelukkig wel een tijdbestek aan. Ze moeten wel een bepaalde tijd weer terug.

0: Dat gebeurt niet.
1: Is ook maar een vertrouwen.
0: Ja, het is allemaal op vertrouwen. Want ja. We gaan ervan uit dat als je meedoet aan zo'n wedstrijd, dat alles eerlijk gebeurt. Dat ja. Je wel eerlijk meedoet.
1: Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar toch valt me wel eens op dat één die heeft zeg maar 100 pond en de andere heeft maar 2 pond. Ja, dan denk ik, misschien heeft hij wel 2 keer zoveel haakjes, maar dat is niet het geval.
0: Nee, dat kan gewoon ook puur liggen aan de plek waar je het neerlegt.
1: Ja, ja.
0: En voor hetzelfde geld heb je niet in die tiets, wil het niet lukken met ophalen. Ja. En zit met een probleem dat toch nog een spleet ergens
1: ja.
0: Op de rand meer steekt. En dan moet je dan nog wel
1: ja.
0: Die dag zien op te halen.
1: Ja.
0: Dat gebeurt ook nog wel eens. Een paar jaar geleden was het nog zo stormachtig dat in ieder geval Pa en ik met de punter bijna rechtop in de golven stonden.
1: Oh.
0: En we moesten bij Vogeleiland moesten we schuilen.
1: Ja.
0: En toen heeft Rien ons inderdaad met de oh, bons ja. Van hem opgehaald. Want we konden met de punter gewoon ons hoekwand niet ophalen.
1: Oh.
0: Zoveel wind stond er toen die dag.
1: Nou, dat is dan wel gebeurd.
0: Ja, dus in Spa nog inderdaad later
1: ja.
0: Die dag.
1: Ja.
0: Met een wat steviger schip.
1: Zat er nog wat aan toen?
0: Kan ik me niet meer herinneren. Oh. Het was behoorlijk onstuimig.
1: Maar ja, ging in ieder geval niet meer voor de wedstrijd. Nee. Dan wordt het de Wurgen, zeg maar. En hoe giet het dan verder? Want gooien ze alles bij elkaar in? Of heeft iedereen zo zijn eigen tonnetje? Hè? Want ik bedoel, het is ook in principe nog handel. Want die kunnen later ook door het reuken gewoon zo even over hebben. Dan kun je ook nog iets aan verdienen, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Kijk, vroeger was het inderdaad zo dat alles aparte weugen werd voor de wedstrijd. En werd alles bij elkaar gedaan. En dan hadden we onder de horeca-eigenaren
1: oh ja.
0: Iemand die het of opkocht of we deden inderdaad een veiling ermee.
1: Ja, ja, ja. Dan werd het vers verkocht.
0: Werd vers verkocht inderdaad. En dan konden ze er inderdaad bijvoorbeeld bakool van maken.
1: Ja, ja.
0: Maar tegenwoordig wordt het inderdaad ook wel voor een deel die zijn eigen vangst weer meeneemt. En dan of het inderdaad voor de rookwedstrijd gebruikt. Want dat is de rest van de zaterdag ja. Het ja. Thema.
1: Nou, dan gooi het zo even boven hem. Begon hij eens even met de wind mee.

0: Nou, dat is een mooi toepasselijk nummer, hè?
1: Ja.
0: Van de zingende Botbekker is dat. Die jongen die heeft dat toen gemaakt met de botten daar. Nee, met Winter in de Vesting heeft hij door wat nummers gemaakt.
1: Oh ja.
0: Ja, goed. We hebben de visserij, dus het visgebeuren had vrijdag op pad met spul, hup, inhalen die handel. En dan weging om zwaans 9:30, zie ik. Dan is het dus ook een prijzenstrijd. Want we hebben het ook over de rokeriewedstrijd zometeen. Maar er zijn dus eigenlijk twee wedstrijden. Hè? Ja. Dus dat betekent degene die het meeste aan kilo's en gitaargewicht denken. En niet aan lengte of zo. Dat

0: Als ze die paling achter elkaar maar knuppen maar zo.
1: Dus. Nee, het is inderdaad in Pon wie het meeste pond paling aan wallen bracht heeft.
0: Ja, die krijgt een prijs. En is dat een grote beker of zo?
1: Het is een prachtig houten puntertje op een houten voet. Oh. Waar dan inderdaad ieder jaar het nummer van de winnaar met een netjes ingebrand wordt.
0: Oh ja.
1: Dus je kan precies zien welke voorgangers de wisselbokaal ieder jaar had hem.
0: Ja, dus die wisselbokaal blijft altijd wisselen. Of dat je hem drie keer achter elkaar wint, maar hem dan houden of zo.
1: Hij wisselt elk jaar deur.
0: Ja, ja, dus oneindig.
1: Ja.
0: Ja, anders moet je weer zo'n ding aanschaffen natuurlijk. Goed, er zit dus geen geldprijs of niks meer. Prestige van, nou, ik ben de beste visser.
1: Het is gewoon puur voor de hobby inderdaad. Ja.
0: En dan, gewoon al die, degenen die meedoen, zeg maar. Laat maar zeggen dat er 10 man, 10 bootjes meedoen. Of 10 inzending, zeg maar. Ook voor wat betreft de vangsthoeveelheid. Die gewoon allemaal meedoen aan die rookwedstrijd. Of is dat toch gewoon ook weer iets aparts?
1: Dat ligt compleet los van de viswedstrijd inderdaad. Ja. Het is... Je hebt inderdaad een club met reukers die dat heel graag doen. Ook van Noordeinde komen dan een aantal weer deze kant op.
0: Ja,
1: vandaar het ook een open Elbers kampioenschap noemen.
0: Ja, maar die misschien ook helemaal niet mee een vis hebben. Of die komen zelf met paling, kan dat ook? Of,
1: ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja, degene van de reukwedstrijd nemen een eigen paling mee. Dus die kopen ze zelf ergens in of hebben zelf een vang.
0: Ja, of ze hebben ze s'nachts een vang.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: En dat geeft dan inderdaad in een eigen rookkast die ze metnemen.
0: Ja, ja.
1: En dan... Ja, duurt het een paar uur voordat alles kloor is.
0: Is er dan ook nog iemand die dan niet mee dat aan die rookwedstrijd, maar die dan weer de boel verkocht aan die jongens die wel roken? Of gaan ze dan zelf mee in huis nemen of mag ze dan allemaal zelf weten?
1: Dat mogen ze allemaal zelf weten tegenwoordig.
0: Ja, ja. Oké, en dan... nou ja, goed, dan is die wedstrijd. En ja, vooral die Noorderling, die kunnen nog wel een beetje reuken. En die komen ook met grote aantallen aan natuurlijk.
1: Ja, er zat een mooie grote opkomst in dat vanaf Noordeinde af.
0: Ja.
1: Wat dan inderdaad zijn best doet om dan inderdaad de titel van beste palingroker van Elburg mee in huis te nemen.
0: En door zit ook een prijs aan, ook een wisselbeker of zo?
1: Niet zo snel dat ik weet. Ik heb dat eigenlijk nooit gezien. Wel inderdaad de uitreiking. Het was een prijs met een bekertje inderdaad. En een natje en een dreuging, zeg maar.
0: Ja, meestal een flesje, een borreltje of zo. En, er is ook een hele zekere, zeer serieuze jury.
1: Dat zeker inderdaad.
0: Dat is heel belangrijk. En Wobbies, wat voor naam ben dat dit moment? Weet je dat wie er dan...
1: Ik heb het voor dit jaar nog niet gehoord.
0: Maar vorig jaar?
1: Vorig jaar waren het onder andere Joop Petersen. Joop de Kluif inderdaad, voor in de volksmond.
0: Ja.
1: En Joop Bosman, de oud-vishandelaar, die dan inderdaad de keuring doen. En ik zelf versteden, dat staat er toevallig met mijn neus ook bovenop. Want ik zorg dat inderdaad alles netjes genotuleerd wordt.
0: Ja, ik wou net zeggen, maar dan komen we zo even op natuurlijk op je functie. Want die zit hier ook niet helemaal over niks natuurlijk. Ik heb Janaat van Tries ook wel eens gezien bij de preuves.
1: Ja.
0: Op zich vond ik dat ook wel verwonderlijk. Want Janaat lust helemaal geen paling, maar hij kan toch goed preuven, blijkbaar.
1: Ja, hij kent de kwaliteit wel natuurlijk.
0: Ja, daarom. Hij valt hier reuk, dus dat is allemaal prima. En hij kan ook wel misschien preuven wel solt is of niet solt is of zo. Maar dat is een hele goede vakjury. Hè. Mensen die echt kijken op hem. En dat wordt ook heel serieus gejureerd. Hè. Want het is niet maar zo'n grapje van, nou, dat vind ik wel lekker. En die tweede, nee, ze gewoon wel met cijfers en punten met komma's. Want er wordt het overal opjureerd.
1: Eens even kijken, moet ik even goed nadenken. Was natuurlijk eenmaal in het jaar dat ik
0: in grote lijn, zeg maar.
1: Nou, sowieso altijd de kleur. Dus hoe is de paling in de kast te komen?
0: Mm-hmm.
1: Is hij mooi van kleur? Is hij te donker? Is hij te bleek nog? Zoutgehalte is altijd belangrijk.
0: En of het goor is natuurlijk.
1: Of het goor is inderdaad. En of hij goed schoon is.
0: Oh ja, dat is ook blij. Dat er niet nog wat bloedresten aan zitten en zo. Ja, en er is volgens mij nog een... ik heb toevallig...
1: Ja, een algehele smaak ook.
0: Algehele smaak, ja. En ook hoe het eruit ziet, denk ik en zo. Nee, maar soms zei ook wel eens, als het te hard giet, dan heb je zo'n vraagtekens, kun je dat maar ook niet hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, ik heb zelfs ook nog in een jury zitten op het Noordeinde, want dat doen ze ook altijd ook wel zijn. Dat is op dit moment 20 juni ook in het Noordeinde trouwens. Als ze ook voor de vraag, maar ja, dan komt die mevrouw uit Vietnam. En de Vietnammeisje, dat komt hier in Elburg, in de kerk. En dan ben ik met die lezing ook betrokken. Dus ik kan niet overal wezen, maar vond wel een mooi evenement. En er was ook de kwaliteit erg goed, moet ik zeggen. Maar er waren ook een paar jongens, wel echt serieus. En het werd inderdaad volgens mij op 5 of 6 punten gejureerd. En dan kreeg je door een gemiddelde van. En dan kreeg je uiteindelijk ook een winnaar natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Ja, even over je functie. Ik heb je inderdaad vorig jaar ook rond je lopen. Ik dacht dat je ook meer een soort veilingmeester was. Of wat doet die bal om de prijzenreiking dingen ook, dacht ik en zo? Of?
1: Ja, ik ben eigenlijk gewoon vooral ondersteunend aanwezig voor de puntenvereniging. Dus ik help Joop Bosman 's ochtends al met het weegmoment voor inderdaad de visserijwedstrijd. En dan blijf ik ook, omdat ik vrijwilliger ben van de visafslag, blijf ik eigenlijk de hele dag hangen om een beetje de boel in de gaten te houden. En als er nog toeristen bent die wat willen weten, dan kan ik dat vertellen.
0: Ja.
1: En we hebben het verleden ook wel inderdaad vissenveld via het veilingtoestel.
0: Ja.
1: Maar het ligt er net aan inderdaad, wat kun je doen? En is
0: maar
1: er
0: dat doen ze nu niet meer.
1: Het ligt er net aan of ze het organiseren willen.
0: Nee, maar ik bedoel met die visserijweekend, dan gaan ze niet veil.
1: Niet dat ik weet het, joh. Nee. Ben in ieder geval niet je vraag, dus...
0: Dat is vorig jaar ook niet gebeurd, denk ik. Nee, er was gewoon inderdaad wegen en roken en dat soort dingen.
1: Ja.
0: En, ja, je zei net, ik ben ook vrijwilliger bij de visafslag. Waar valt dat onder? Dat valt onder aan te boeken op?
1: Ja, ja. Dan ben je eigenlijk inderdaad een soort van dochter, clubpie. Met vrijwilligers die dan inderdaad de visafslag en tegenwoordig ook de palingreukerieën in de Rozemarijnsteeg.
0: Ja, die hoort ook weer aan te boeken op.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er nog van activiteit? Want ja, zo'n paling, of nee, zo'n veiling, dat snap ik wel. Maar wanneer wordt dat eigenlijk gebruikt? Is dat gewoon voor toeristen om te dan laat je gewoon zien hoe het gebeurt of zo? Want dan wordt dat niet echt palingenveld dan.
1: Nee, het is inderdaad in de zomermaand bent we gewoon geopend als eigenlijk visserijmuseum.
0: Mm-hmm.
1: En hebben we elke middag op de dinsdag tot zaterdagmiddag 2 vrijwilligers zitten die dan inderdaad de bezoekers het een en ander kunnen uitleggen over de visserijgeschiedenis van Elburg. En het belang van de vishandel voor de stad.
0: Ja.
1: En dat verhaal kunnen we tegenwoordig dankzij ook de palingrokerij ook mooi doortrekken de stad in richting inderdaad de visverwerkende industrie.
0: Ja.
1: Want eigenlijk holt het verhaal van de paling op bij de afslag biedt overgaan van de visserman naar de vishandel. En dat verhaal kun je dan weer met de reukerieën kunnen we dat er weer mooi oppakken.
0: Ja, ja. De veiling gebeuren, dat gebouwtje en de stad. Het is altijd dezelfde tijd open of zo? Of hoe?
1: Ja, we hebben inderdaad een clubje vrijwilligers en dan zijn we in de zomermaand. Dus dat zijn juli en augustus. Is de afslag altijd van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5 vrij te bezichtigen voor iedereen die daar interesse in heeft.
0: Elke dinsdag?
1: Dinsdag tot en met zaterdag inderdaad.
0: Oh,
1: in de zomermaand alleen.
0: Ja, en is er dan ook volk bij wat dan een beetje de boel geduurd hangen zo?
1: Ja.
0: Maar er wordt niet ook reuk door binnen?
1: Nee.
0: Maar het is wel eens gebruikt, dacht ik, als reuk.
1: Ja, de reukerie inderdaad in de Rozemarijnsteeg, dat doen we nog met Open Monumentendag wat kleinschalig. Om het te tonen als ambacht.
0: Ja.
1: En met Winter in de Vesting doen we het een en ander.
0: Ja.
1: Maar dat doen we niet al te vaak.
0: Met de schilderclub van Baan Bosman, zag ik.
1: Ja, er werd
0: maar toen werd het gewoon opgesteld. Maar toen waren ze niet echt aan roken. Nee. Nee, waren ze wel een visbak, gelukkig. Ja,
1: ja daar is de ruimte ook goed geschikt voor.
0: Ja, zeker. Goed. Nou ja, dat is een activiteit. Wat doet die visserijvereniging Ons Belang nog meer ballen dit?
1: Ja, we hebben natuurlijk al gehad over de zeilwedstrijd in september.
0: Ja, de puntenwedstrijd.
1: De puntenwedstrijd inderdaad. Ja. Dat is ook een belangrijke activiteit.
0: Ook nog even over die puntenwedstrijd. Dat doen dus wel alleen punten meenemen.
1: Ja.
0: Maar die kun je niet met een botter, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, het zijn inderdaad allemaal punten op zeil. Roeien, bomen hebben ook als activiteit voor gehad.
0: Wat is bomen?
1: Met een vaarboom de punten voortduwen.
0: Oh ja, dat is ook wel anders. Net zoals in Giethoorn, zeg maar.
1: Ja, van de punten.
0: Of vroeger in Venetië.
1: Ja, daarom. Ja. Hetzelfde dan met die gondels in Venetië.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad, omdat de punter ook oorspronkelijk uit de buurt van Giethoorn vandaan komt.
0: Mm-hmm.
1: En inderdaad, daar werd het dan niet met zeilen gedaan, maar inderdaad vooral bomend.
0: Ja.
1: En hier zijn ze gebruikt door de walvissers, heet dat dan. Dus de visserlui die dicht bij huis willen blijven. En dan onder de wal, dus aan de diek, op de ondieptes willen vissen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dan kun je daar wel een zeiltje op zetten.
0: Ja, ja. Ik ben dat de mensen die een beetje bang zijn voor ruwe zee of zo, walvissers?
1: Nou, het zijn ook vooral wat oudere vissers die eigenlijk dus niet meer inderdaad...
0: Niet actief meer.
1: Ja, maar of in ieder geval meer fysiek goed op zo'n botter, zo'n schip kunnen hanteren met, met alle lappen zeil die daarop zitten.
0: Ja.
1: En ze kunnen ze nog wel een beetje aan de kust, op de ondiepte, een beetje voor het modderen om toch nog een klein schamel loon bij elkaar te scharrelen.
0: Schipper op de wal, zeg maar.
1: Ja, nou, bijna wel.
0: Daar hou een nummer over.

0: dat was het nummer van de schipper van Zeemanskoor Kop van Tenne. Een bekende zanger, heet Jan.
1: Ja, ik wil zeggen, van mij zit hij tegenover me.
0: Ja, ik mocht ook dan een keer een solootje doen op die cd. En, samen met Kees de Besten, dat was wel leuk. Ja, dat ik dan nog een keer een nummertje zelf mocht maken. Goed, we gaan even naar de afronding. We hebben nog een paar minuten, het is 10:00. Dat betekent dat zo het einde weer in zicht komt van dit programma. Met mekaar op pad, een dialectprogramma. We hebben het proberen zo dialect mogelijk te doen. Maar je hebt natuurlijk nog een beetje Nederlands. Daar heb je natuurlijk ook overdag Nederlands met praat natuurlijk. Ja, ik ook. Maar... het is toch wel knap dat de nieuwe generatie nog een plat of dialect kan praten. Dat zal op zich ook wel mooi wezen. Nog even naar die visserijvereniging. We hebben het al over gehad dit weekend. We hebben het over Punter weekend gehad. Ze hebben ook nog meer activiteiten in het jaar, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk hebben we altijd wat voor, over het algemeen voor volle zalen zorg. Is sowieso onze jaarvergadering. Altijd bij Café in de Haven, tegenwoordig Jokkebrok.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste evenementje wat nog op de agenda staat voor dit jaar... is voor de jeugd, ook om inderdaad een stukje cultuur nog te bieden betrekken. En dat is het klompje zeilen, wat we dit jaar weer op zaterdag 11 juli organiseren rondom Nederlands Barregien.
0: En bij de gracht.
1: Bij de grachten.
0: Ja, ja. Ja oké, okay, ook mooi. Mooie activiteit ook. En er is best wel veel animo. Ik heb er wel heel veel kines gezien. Dat wordt goed. En dat ben eigenlijk de hoofdactiviteit. Het betekent ook wel, als ik het allemaal zo hoor, het is allemaal een beetje vrijblijvend en vrijwilligerswerk. Dus jullie gewoon niet naar de beurs toe met een hoop geld, denk ik.
1: Nee, het is inderdaad, het is allemaal, we rijden een zeil bij vrijwilligers.
0: Ja, ja. En oké. En dan, dat binnen over de activiteit. Nog gewoon even nog terug naar aankomende vrijdag. Want voor de lustratie denk ik, nou, het lijkt me toch wel gezellig om dus even vrijdagavond er even voor te gaan zitten. Maar op vrijdagavond is niet veel te beleven. Dan moeten ze eigenlijk naar de zaterdag toe als mensen wat willen zien en zo, denk ik, of niet?
1: Ja, kijk, ik ben natuurlijk altijd welkom om vrijdagavond even een kiekje te nemen aan de haven als ze nog aan het azen zijn. Ja, als ook wat gereed gemaakt wordt.
0: De worms aan de haakjes doen.
1: Ja, de worms aan de haakjes. Moet je van halen, zeg ik altijd maar.
0: Ja.
1: En natuurlijk, het startmoment is altijd wel leuk om te zien dat alle schepen die dan klaar liggen en dan eruit gewoon.
0: Ja. Maar dan is die activiteit van mensen die er nog wat willen zien aan de naam, dan is het eigenlijk gebeurd op die vrijdag. Hè?
1: Ja, op de vrijdag is het eigenlijk inderdaad, het is een tijd lang rustig, want voordat de visseluur terug bent.
0: Ja, dat is de volgende dag.
1: Is het eigenlijk inderdaad, is het s'avonds laat.
0: Ja.
1: Dus dan inderdaad voor de meerreuring is het dan leuker om inderdaad zaterdagochtend richting de haven te komen. Om te zien inderdaad hoe de wedstrijd en wat de vangst is geweest van de nacht.
0: Ja. Dus dat is om 9:30, hè? 9:30, ik zal het er even bij pakken. En om 11:00 begint de start van de rokers. Hè? Dus dan beginnen ze met roken, maar dan is het nog niet gelijk kloor natuurlijk.
1: Nee, het is natuurlijk, het roken geeft dan ook nog niet gelijk. Want dan is het inderdaad een kwestie van de ton opzetten of de rookkast, net wat ze mee hebben.
0: Ja.
1: En ook begint het dan met de paling schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En dan eerst in de pekel. Eerst inderdaad in salt water.
0: Ja.
1: Zodat een beetje smaak er ook bij krijgt. En dat moet ook meestal nog een uur restoren.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze langzaam inderdaad het aan de speten gaan rijgen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen ze inderdaad... gezellig de warmte opzoeken van de hang.
0: Ja. De mensen... ik zal het even de dingen doorlopen. Visbak zie ik ook om 1:00. Zo vis, dat is alweer apart natuurlijk. Ja. Hè, dat is allemaal bedoeld dat mensen dat kunnen kopen, zeg maar.
1: Ja, onder andere het voor een stukje eigen gebruik, een stukje voor verkoop inderdaad. Ja. Want daarmee kunnen we ook weer de kas van de vereniging een klein beetje sponsoren. Ja.
0: En de mensen kunnen ook wat eten en drinken of wat drinken of zo, weet ik veel.
1: Ja, we hebben inderdaad een horecapuntje wat we dan van de afslaggebouw maken.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: En dan kun je voor je natje in je droogie terecht.
0: Ja, en dat duurt uiteindelijk, want ik zal de schema erbij pakken. Om 3:00 is het inleveren van de gerookte paling. Dus dat betekent dat ze wel een paar uurtjes, inderdaad een uurtje of 2-3 nodig hebben om de paling goed te roken. Want als het te snel giet, dan krijg je vraagtekens van die endemonium. Dan is het een officiële uitslag, zie ik om 4:30. En om 5:30 is het afgelopen.
1: Ja.
0: En tussen die uitslag van de rokerie en zo, dan wordt er dan nog verder nog wat gerookt? Of wordt het gewoon verkocht wat er gerookt is? Of hoe giet dat? Of mag iedereen dat individueel ook bepalen?
1: Dat mogen de deelnemers van de wedstrijd zelf bepalen. Kleinschalige verkoop hebben we toegestaan, dus dat mag gewoon.
0: Ah, ja.
1: Maar ze hebben natuurlijk ook graag een paar die natuurlijk hun eigen kwaliteit eerst grondig moeten keuren.
0: Ja, ja, ja.
1: En ondertussen zitten wij dan inderdaad met de jury in de afslag om dan ons oordeel erover te vellen.
0: Ja, en die uitslag is dus om 4:30, zie ik.
1: Ja, zo'n beetje.
0: Ja. Ze leven er maar een paar in, geloof ik, hè? Want die zoomt niet een pond in te leven, dacht ik.
1: Meestal 2.
0: Ja, ja. En nou, de rest houden ze zelf. En dat geld wat ze ermee verdienen of betalen, is ook voor hunzelf, neem ik aan.
1: Ja, ze moeten, als vereniging doen we wel, zeg maar, het evenement faciliteren. Mm-hmm. Maar het is zo dat de rokers zelf hun eigen paling in moeten kopen. En ja. Dus ook, ja.
0: Ja, opvang.
1: Opvang.
0: Ja, ja. Hoe is de status van de paling? Ik heb pas gehoord dat het heel goed is met de palingstand.
1: Ja, het ligt er net aan.
0: Ja, het weer.
1: Aan wie het vraagt.
0: Maar ook aan het weer natuurlijk. Maar,
1: aan het weer.
0: Maar er is wel een hoop. Nou, dat ze waarschijnlijk al die glashaaltjes uit te zetten hebben een paar jaar geleden.
1: Ja, het helpt enorm inderdaad dat de glashaal uit te zetten wordt. En echt actuele cijfers kan ik je niet van geven, want zo diep is ik er ook niet in.
0: Nee.
1: Maar ik zie inderdaad wel, als ik kijk wat er de lessen gewoon weer ervangen wordt door ons evenementje.
0: Ja.
1: Zien we toch wel een licht stijgende lijn.
0: Mm-hmm.
1: In vergelijking met een aantal jaar terug.
0: Ja.
1: Alleen nog, ja, landelijk gezien wordt er nog steeds inderdaad hoop geroepen over dat het slecht ging met de paling. En dat is in regio's ook wel zo. Maar ja, ja, ik ben er geen expert van, eerlijk gezegd, om er inderdaad oordeel over te vellen.
0: Nee, nou.
1: Het is wel zo dat helder water werkt niet mee als het gaat om inderdaad ook het wegeten door vogels of andere vissen.
0: Ja.
1: Die elkaar opeten.
0: Ja, vooral de aarschovers, die gewoon nogal wat
1: weg. Nou, die lusten wel een visje inderdaad, ja, een pond per dag ongeveer, tot een kilo.
0: Is wat. Goed, Jan, nou, bedankt voor de uitleg. En we zitten er alweer op. We gaan het laatste nummer even in staat. Dat gaat natuurlijk over Elburg, want die bent natuurlijk ook Elburg. Bedankt dat je hem in de uitzending wil komen. En heel veel succes aankomt weekend. En misschien zien we elkaar nog wel even.
1: Nou, altijd van harte welkom, Gebert.
0: Dankjewel. Goed, dat was dit het programma Met Mekaar op Pad. En we gaan eruit met het mooie nummer van onze mooie stad, Elburg. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Oh.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bedraagt je vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Loe FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Ik ga wat vertellen over de onlangs overleden Sonja Baren. Vorige keer heb ik wat verteld over Vestingval, wat woensdag is begonnen. Nu heb ik het over megakunst in het wild, zelfbroodbakken, Ellen Kolm van Annemiek. Nou, we gaan eerst luisteren naar André Hazes junior met Doe het licht maar uit. MUZIEK

Sonja Maria Barend, opgegroeid als Sonja de Groot, was een Nederlandse televisiepresentatrice die in Nederland ook wel de koningin van de talkshow wordt genoemd. Meer dan 40 jaar was ze op televisie te zien. Eind 2006 hield ze op met het maken van televisie. Naar haar is de Sonja Barend Award vernoemd, een prijs die jaarlijks toegekend wordt voor het beste interview van Nederland. Zij werd in Amsterdam geboren als dochter van de Joodse David Barend en Wilhelmina Michelina Lobach. Toen ze 2 jaar was, werd haar vader door de Duitse bezetter weggevoerd. Een jaar later werd hij in vernietigingskamp Auschwitz vermoord. Onbekend met deze gebeurtenis groeide ze op met de achternaam van haar stiefvader en ze kwam pas achter het lot van haar biologische vader toen ze 10 jaar oud was. Naar de MULO ging ze als 15-jarige werken bij de Twentse Bank. Later noemde ze deze tijd de hel. Ze besloot meer uit haar leven te halen. Ze ging 's avonds naar de HBS en vond werk via een beroepskeuzeadviesbureau. Dat kantoor deed ook zaken met omroepen en zo kwam ze terecht bij de televisie. In 1966 was ze voor het eerst op televisie te zien als omroepster bij de NTS, waar ze de jonge onderzoekers presenteerde. Nadien presenteerde ze programma's bij de VARA zoals Bellevue, Dagje Ouder en Fanclub, geregisseerd door Ralf Inbar, met wie zij op 5 december 1968 trouwde. In 1972 maakte ze de overstap naar de AVRO, waar ze achtereenvolgens Ster Allures, Een Leven in Beeld en Sonja's 's Avonds presenteerde. Bij het spel Wie van de Drie zat ze in die tijd in het panel. Ze ging vervolgens met haar echtgenoot enige tijd in Israël wonen en werken. Na haar comeback bij VARA presenteerde ze goed bekeken praatprogramma's als Sonja's Goed Nieuws Show en Sonja op, met verschillende dagen van de week in de titel. Een sleutelrol op de achtergrond speelde hierbij bedenkster en eindredacteur Ellen Blazer, los van de grond van Jeroen van den Boom.

0: Amies Bouwman in de jaren 60 en 70 met tv-programma's waarin amusement en spel de overhand hadden, groeide ze uit tot Nederlands bekendste vrouwelijke presentator. In haar programma's speelden opinie en actualiteit een belangrijke rol. Ze ontving opiniemakers uit politiek, kerk en samenleving als kardinaal Simonus en vele mensen uit de wereld van de cultuur, zoals de omstreden schrijver moordenaar Richard Klinkhamer. Ze tekende ook voor andere programma's, maar maakte vooral naam met haar Sonja Op-reeks. Ze zette er nog een jongere traditie voor, die was begonnen met Voor de Vuist Weg van Willem Duis. Zij dan de aanpak van waar een kritischer en soms duidelijker meer sociaal bewogen was. Tussen 1997 en 2002 presenteerde ze met Paul Witteman het praatprogramma Barend en Witteman, later kortweg BNW. Een van haar recentere programma's was Sonja, de meester en de leerling. In 1985 interviewde Barend de later geliquideerde crimineel Stanley Hills in haar praatprogramma. Politiewoordvoerder Klaas Wilting noemde dat destijds triest. In 2019 vertelde ze in De Wereld Draait Door dat ze uit sensatiezucht had gehandeld. In 1988 was ze de presentatrice van de 9e editie van het tv-programma Kinderen voor Kinderen. Haar bijnaam Koningin van de Talkshow werd haar op 1 augustus 1999 toebedeeld door Adriaan van Dis in de tv-uitzending van Zomergasten, waarin hij haar interviewde. In 2004 eindigde ze op nummer 126 bij de verkiezing van de grootste Nederlander. In de laatste uitzending van Sonja op 30 december 2006 introduceerde ze Frits Barend als haar grote broer. In werkelijkheid is hij heel in de verte, in de vijfde graad familie van haar. En dan horen we Paul de Leeuw met Vlieg met me mee.
1: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Proche le temps de la fucking langue de petit regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

22 augustus 2006 maakte ze bekend dat ze na het voltooien van de 39e serie over 50 jaar televisie zou stoppen met het maken van televisieprogramma's. Tijdens de laatste aflevering van Sonja op 30 december 2006 ontving zij uit handen van burgemeester Job Cohen van Amsterdam de onderscheiding van officier in de Orde van de Oranje Nassau voor haar verdiensten. Voor de Nederlandse televisie. Ter gelegenheid van 60 jaar Nederlandse televisie presenteerde ze op 8 oktober 2011 nog één keer haar voor één wekelijkse praatprogramma Sonja op zaterdag. In 2017 bracht ze haar autobiografisch boek Je ziet me nooit meer terug uit over haar weggevoerde en vermoorde vader en wat dit voor haar voor gevolgen had. Zo schreef ze dat ze haar tv-gasten alles durfde te vragen, maar dat ze de wezenlijke vragen aan haar moeder nooit gesteld kreeg. In januari 2025 distantieerde ze zich vlak voor de première van het toneelstuk dat over haar boek werd opgevoerd. De makers hadden zich van haar carte blanche gekregen, met als enige uitzondering dat haar moeder niet als persoon ter tonele mocht worden gebracht. Uiteindelijk verweet ze de makers dat het toneelstuk te veel ging over haar tv-loopbaan. Ze was van 1968 tot 1971 getrouwd met Ralf Inbar. In 1981 trad ze in het huwelijk met architect Abel Cahen. Zelf hadden ze geen kinderen. Via haar echtgenoot was ze stiefmoeder van zijn drie dochters uit het eerder huwelijk. Ze overleed in april 2026 thuis in Amsterdam op 86-jarige leeftijd. Haar uitvaart in besloten kring vond een week later plaats op begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. Gerard Joling en Jan Smits met Echte Vrienden.

De megakunst in het wild. In een veld, op een brug of naast een meter op het station. Overal in Nederland zijn enorme kunstwerken te vinden die een verhaal vertellen. De omgeving verrijken en uitnodigen om even stil te staan. De wildteel in Spijkenisse. De twee enorme walvisstaten naast metrostation De Akkers in Spijkenisse zijn op zich niet bijzonder. Maar op 2 november 2020 werd het object van architect en kunstenaar Maarten Struijs wereldnieuws toen een metro ontspoorde en op een van de staten tot stilstand kwam. In plaats van 10 meter laag te pletten te slaan. De conducteur, de enige inzittende, kwam met de schrik vrij. Beelden van dit bizarre tafereel gingen de wereld over. Het observatorium in Flevoland. Dit landschapskunstwerk van aarde, beton en staal is volgens maker Robert Morris een moderne versie van prehistorische steenkringen zoals Stonehenge in Engeland. De grote cirkels van aarde hebben kijkgaten waardoor op een aantal dagen per jaar precies de zonsopkomst te zien is. Rond 21 maart en 21 september bijvoorbeeld is de zonsopkomst in het middelste vizier te zien. Het observatorium is vrij toegankelijk en ligt langs de Zwifte Ringweg tussen Lelystad en Zwifteband. En dan het Jardin des Mâles in Otterlo, het Krullemuller Museum. Dit tuinkunstwerk van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet uit 1974 is maar liefst 600 vierkante meter groot. Het is gemaakt van gewapend beton en kunstharts en in wit beschilderd met zwarte lijnen. Het grillige object vol muren, hellingen, traptreden en ruimtes is bedoeld om te ervaren. Niet om van een afstand naar te kijken. Het is toegestaan om er doorheen te lopen, erop te klimmen en overal te gaan zitten. Het staat in de beeldentuin van het Krullemuller Museum in Otterlo, midden in het park de Hoge Veluwe. De drie J's met vallen en weer opstaan.

De watervolf nabij Hoofddorp. De rustende wolf die over het landschap waakt langs de N205 is ontworpen door het kunstenaarsduo Blok Luchthart. Het oranje silhouet is ongeveer 20 meter lang en 1 meter hoog. In de buik van het stalen beeld is kabbelend water te horen, een verwijzing naar de drooglegging van de Haarlemmermeer. Het object erin klimmen of erin hangen mag, staat op een tenue langs de Drie Merenweg en is per fiets en ter voet te bereiken. De aardappeleters in Nuenen. De aardappeleters van beeldhouwer Peter Nagelkerk is gebaseerd op het gelijknamige schilderij van Vincent van Gogh. Het beeld, een levensgroot in beton gegoten gezin aan een eettafel, staat in het centrum van Nuenen.

De Flying Pins Eindhoven. Dit kunstwerk van kunstenaars Klaas Oldenburg en Koosje van Bruggen staat tegenover het treinstation van Eindhoven. De gigantische bowlingbal met 10 wegschietende gele kegels leent zich voor een vrolijke fotosessie. Een leuke stop tijdens een stadswandeling of om het wachten op de trein te verzachten. En de Gates of Light, de afsluitdijk. Om Gates of Light van Daan Rozengade te ervaren, is het zaak om in het donker over de afsluitdijk te rijden. De 60 sluishoofden van de sluizen van Kornwendezand zijn bekleed met een reflecterend materiaal. In het donker weerkaatsen deze strips het licht van de autokoplampen. Zo ontstaat bij elke passerende auto een futuristisch en energie-neutraal lichtlandschap. Het is zichtbaar voor verkeer in beide richtingen. De verwoeste stad in Rotterdam. Het bronzen oorlogsmonument van de Russische-Franse kunstenaar Ossip Zadkine is gemaakt ter herinnering aan de bombardementen op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ruim 6 meter hoge beeld toont een menselijk figuur met opgeheven armen. Het gat in de borst staat centraal voor het verloren hart van Rotterdam. Dit rijksmonument staat aan de Leuvenhaven naast het Maritiem Museum. Een plek om even stil te staan bij de geschiedenis van de stad. Maggie McNeil met Terug naar de Kust.

Zelf brood bakken. Niets is zo lekker als een zelfgebakken brood, vers uit de oven, zacht van binnen met een knapperige korst. En het huis gaat er ook nog eens heerlijk van ruiken. Met deze tips kun je meteen aan de slag. Veel brood uit de supermarkt bevat broodverbetermiddelen en enzymen om het langer vers te houden. Ook wordt soms mout toegevoegd om een extra bruine kleur te geven, waardoor het gezonder lijkt, maar niet is. Wie zelf brood bakt, heeft volledig controle over de ingrediënten, zo blijft het puur en gezond. Let op, brood van de bakker of uit de supermarkt wordt vaak gemaakt met jodiumhoudend bakkerszout. Brood eten is hierdoor een eenvoudige manier om voldoende jodium binnen te krijgen. Dit stofje is belangrijk voor een goede stofwisseling en gezonde schildklier. Gebruik bij het zelf broodbakken dus liefst ook jodiumzout. Zelf brood bakken is niet moeilijk, maar het kost wel tijd en aandacht. Een goed deeg moet 10 tot 15 minuten worden gekneed en het moet 2 keer rijzen voordat het de oven in kan. Bij een broodbakmachine is het een kwestie van alle ingrediënten erin doen en op de knop drukken. Het kneden, rijzen en bakken gaat volautomatisch. Wie van een lekkere, knapperige korst houdt, zal zelf aan de slag moeten, want daar verliezen de meeste broodbakmachines de wedstrijd. Tip: gebruik de broodbakmachine alleen voor het kneden en rijzen van het deeg en bak het brood af in de oven. Weinig werk en toch een lekkere korst. Rockabilly van Ria Valk.

Zuur dezenbrood heeft een andere smaak dan brood gemaakt met gist. Het is zuurder en wat nootachtig. Het is langer houdbaar en beter te verteren. Voor het maken van zuur dezenbrood is een zuurdezenstarter nodig. Meng hiervoor 50 gram tarwebloem of volkoren tarwebloem of roggemeel met 50 milliliter water. Laat het mengsel 24 uur op kamertemperatuur staan, losjes afgedekt. Voeg elke dag verse bloem en lauw water toe om de starter te voeden en roer telkens goed door. Na 5 tot 7 dagen is de starter actief. Het borrelt en ruikt licht zuur. Zuurdezenstarter die regelmatig wordt gevoed is eindeloos houdbaar. Voor het bakken van een brood met 500 gram bloem is ongeveer 100 gram starter nodig. Zelfgebakken brood blijft 12 tot 24 uur vers. Daarna wordt het droog. Geen nood, besprenkel oud brood met wat water en piep het in een paar minuten op in een oven van 180 graden. Dan is het weer net zo lekker als vers. Eindeloos variëren. Voeg een handje noten en zaden toe aan een deeg en bestrooi het voor het bakken met zaden. Voeg rozijnen, dadels, cranberries, noten en een snufje kaneel toe voor een zoeter brood. Voor meer smaak en vezels, meng wat volkorenmeel, speldmeel of havermout door het deeg. Meelsoorten zonder gluten, zoals boekwerd, wijsgiers, rogge, moet altijd worden gemengd met tarwemeel voor een goed gerezen brood. Anders wordt het te compact. Siska Peters met De Zwarte Kat.

De column van Annemiek, het noodpakket. Het is er meer dan 50 jaar geleden dat mijn jongste broertje om duur speelgoed vroeg, waarop mijn moeder zei dat daar geen geld voor was. Dat kunnen we toch uit de muur trekken, sprak de oplettende Dreumes. Je gaat het later nog moeilijk krijgen, dacht ik als bezorgde eigenwijze zus. Is reuze meegevallen. Maar na dit voorval zijn er hele generaties opgegroeid in de veronderstelling dat voedsel zijn oorsprong vindt in de koelkast. Vandaar dat men tegenwoordig de weg niet meer weet naar de boer, die momenteel met een enorm overschot blijft zitten. Noodpakketten vol kostelijke groenten die in de kliko zullen eindigen. Daarom viel het denkvooruitboekje van de overheid onlangs op ieders mat. Tips om in noodsituaties 72 uur uit te houden. Kennelijk staan we inmiddels zo ver af van de natuur dat we niet meer weten hoe we ons vegenlijf te redden als de nood aan de man komt. Maar zou dat echt waar zijn? Zijn we door voorspoed zo ontant geraakt dat onze schranderheid is verdwenen? Of zien we een ander lijstje over het hoofd? Een simpel A4'tje met buurtbewoners en hun vaardigheden. Wie kan goed timmeren? Bij wie kunnen we terecht voor een relativerende grap? Wie heeft er een EHBO-diploma? Het vertrouwde, verstandige nobelschap van toen lijkt mij het schranderste noodpakket. Onze redding is nabijer dan we denken. Ronnie Tober met een roos in je blonde haren.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer afgestemd hebt op ons programma Glorieklanken. De Urker zangers onder leiding van Frits Bode zingen Bless This House voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Het christelijk mannenkoor Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol, die zingt het lied Abba Vader en dat is voor de bewoners van Mariposa.

Het Hulster Gemengd Koor onder leiding van Jo Evans met medewerking van Else Bolkestein, sopraan, die zingt Laudate Dominum voor de bewoners van het hart van Thornspeak.

U zij de glorie. Dit wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Excelsior onder leiding van Frits Bode en het is voor de bewoners van Cerelo.

Voor de cliënten van de dagbesteding van het Nieuwe Feitenhof zingt het Christelijk Kampenmannenkoor door Eendracht Verbonden onder leiding van Klaas-Jan Mulder Panis Angelicus.

Renate Heemskerk en het Katwijksmannenkoor Jubilate, onder leiding van Sander van Marion, zingt The Holy City en het is voor de bewoners van het nieuwe Feitenhof.

Halleluja uit de Messiah van Händel, dat wordt gezongen door het Volendams Operakoor onder leiding van Reinhard van Randwijk en het is voor de leden van de ouderencommissie Hoogenk Doornspijk.

Het christelijk mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langendijk, onder leiding van Frans Kok, zingt O Heer die onze Vader zijt. En het is voor de cliënten van de dagbehandeling van De Voort.

Ave Maria. Het wordt gezongen door het Hulster Gemengd Koor onder leiding van Jo Evans met medewerking van Anke Reines, sopraan, en het is voor de bewoners van de Voort.

Het interkerkelijk mannenkoor Edosa uit Sneek, onder leiding van Wieberen Valkema, die zingt Amazing Grace, en het is voor de bewoners van de Steenrots.

Het Westlands Koor onder leiding van Gerard Breas met medewerking van Hans Schreuer. Basbariton, die zingt het Largo en dat is voor de vrijwilligers van de voedselbank.

Nader mijn God bij u. Dit wordt gezongen door Pro Musica onder leiding van Jean-Marie de Den Velde en het is voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

We zijn weer aan het eind gekomen van dit muzikaal uur. De techniek was in handen van Pascal. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Reinie aan het Goor. Ons team wendt u een goede week toe. Het laatste lied, Blijf bij mij Heer, wordt gezongen door het hervormd zangkoor Jubilaten uit Ede onder leiding van Jan Zwanepoel.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, in het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden, zoals verwacht vanwege het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk doe je er meer dan een half uur langer over. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is het aansluiten, een kwartier vertraging. En de N50 Zwolle Emmeloord tussen Kampen en Ens doe je er 5 tot 10 minuten langer over in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760-760-200. Klein en uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag. Het is 23 graden in Elburg Zuidoost 1, dus de wind is bijna van niets. Maar zijn we nog eindelijk blij, want ja, de zon is erbij. En voor mij natuurlijk de gelegenheid om te openen met een plaat die toch duidelijk met de zon te maken heeft. We gaan naar 1966. Het zijn de Kinks.

Ja, met dit mooie weer heb je natuurlijk wel eens misschien zin om een keertje naar het water toe te gaan. Naar het strand misschien. Nou, daar heeft Cliff Richard een behoorlijk antwoord op. Want die wil graag naar het strand. En dat zei hij al in 1964. Ja, dan hebben we het dus weer. Doet hij het weer niet? Oh. Nou. Dat is weer wat dat...

0: Ja, dat zelf dan. Het is weer helemaal niet de plaat die ik bedoelde. Want helaas, ik moet weer zeggen dat het weer iets niet correct is. Goed, ik heb Dries al gebeld, maar hij reageert nu nog niet. Goed, eerste bericht. Gaat op Nunspeet. Bij twee verkeerscontroles in Nunspeet zijn donderdag meerdere overtredingen vastgesteld. De controles werden 's middags gehouden bij de Aldi en later op de avond bij Transferium. Agenten controleerden onder meer op rijbewijs, snelheid, telefoongebruik en het dragen van de gordel. Daarbij werden verschillende bekeuringen uitgedeeld. In totaal konden 7 bestuurders hun rijbewijs niet tonen. Ook werd een persoon betrapt op rijden zonder rijbewijs. Daarnaast reed 1 voertuig zonder kentekenplaat. Tijdens de controles liep ook een bestuurder tegen de lamp wegens rijden onder invloed van drugs. Verder bleek 1 voertuig niet verzekerd te zijn. Ook telefoongebruik in het verkeer leverde meerdere boetes op. 2 fietsers kregen bekeuring voor het gebruik van een telefoon tijdens het fietsen. Daarnaast werden 5 automobilisten betrapt op telefoongebruik achter het stuur. Verder droegen 9 bestuurders geen gordel. Ook werd 1 snelheidsovertreding vastgesteld. Bij 1 voertuig constateerden agenten bovendien dat de reminrichting niet goed was bevestigd.
1: 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3.

Tot zover dan de Cats. We hebben een bericht over de gemeente Elburg. Want die wil 800 woningen bouwen in Elburg, Oostendorp en Doornspijk. De gemeente Elburg wil de komende jaren dus 800 bouwen. En het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor twee stedenbouwkundige plannen vastgesteld. In Doornspijk komt er naast de woning ook een multifunctionele accommodatie. Een gebouw voor verenigingen en ontmoetingen in het dorp. Plannen horen bij de bredere woningbouwopgave van de gemeente. Elburg wil in 10 jaar tijd ongeveer 1800 woningen bouwen. Daarmee wil de gemeente inspelen op het woningtekort en het groeiende vraag van starters, gezinnen en ouderen. In Elburg Zuid en Oosterdorp Zuid moeten ongeveer 700 woningen komen. De nieuwe woonwijken zijn gepland aan de zuidkant van de Zuiderstreestraatweg Oost. Volgens de gemeente is in het plan rekening gehouden met verschillende soorten woningen. Groen, wateropvang, parkeren en verkeersontsluiting. Voor Doornspijk ligt er een plan voor een nieuwe woonwijk aan de Lageweg. Daar moeten ongeveer 100 woningen komen. Ook wordt daar een multifunctionele accommodatie gebouwd. En wethouder Lennart Oosterhout zegt erover: het MFA geven we Doornspijk meer dan alleen nieuwe woningen. We voegen een plek toe van betekenis is voor een leefbaarheid van het dorp zelf. Voor een ontmoeten, samenwerken en voorzieningen dichtbij huis. Dan moet dit plan belangrijk voor de hele gemeenschap zijn. En dan is er veel aandacht voor betaalbare woningen. Goed, we gaan door met een volgende plaat. We gaan naar een mooie plaat van Vicky Leandros.

Dries, ik geef je nu even de gelegenheid om het technisch op te lossen. Dus we hebben een paar seconden stilte, maar Dries gaat even aan de gang om te kijken of het allemaal goed gaat werken. Dus dat is even kijken of dat te lukken gaat.

We waren even in 1962 met Willy en Willeke Alberti. Zij rimasti sola. Italiaans, natuurlijk. We hebben weer een kort bericht, in dit geval uit Oldebroek, want het gaat over de vrij evangelische gemeente. Wat op woensdag 17 juni een lezing en uitlegavond gehouden over Joods bijzonder onderwijs. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Vrienden Joods Bijzonder Onderwijs. Tijdens de avond krijgen bezoekers meer informatie over het Joods bijzonder onderwijs en het werk van de stichting. De bijeenkomst begint om 20 uur en vindt plaats aan de Zuiderzeestraatweg 226 B6 in Oldenburg.

0: Dat zou van dan twee platen van Gilbert uit 1971, Matrimony en Nothing Rhymed, ook uit 1971. Nu even iets over de Voort, want met het onthullen van een bouwdoek is donderdag 21 mei officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van woonzorglocatie De Voort in Elburg. Tijdens een bijeenkomst van de zorgverlening Het Baken waren bewoners, omwonenden en betrokkenen partners aanwezig om stil te staan bij de bijzonder moment. De Voort wordt de komende jaren gefaseerd vernieuwd tot een modern en toekomstig woonzorgcentrum voor ouderen uit Elburg en de regio Noord-Veluwe. Volgens bestuurders Wilfred Jurlink markeert de start van de bouw een belangrijke stap na een lange voorbereidingsperiode. Het doel is niet alleen maar een nieuwbouw neer te zetten, maar vooral een plek te creëren waar ouderen zich thuis voelen en waar ook de toekomst goede zorg mogelijk blijft. En bijzonder aan dit project is dat de zorgverlening tijdens de werkzaamheden doorgaat. Bewoners kunnen gedurende bouw de Voort blijven wonen. Dat vraagt volgens aannemer Drijsma Bouw om zorgvuldige planning en voortdurende afstemming tussen alle betrokken partijen. Onderdeel van de nieuwbouw zijn 24 sociaal en levensloopbestendige huurappartementen voor senioren met zorgvraag. Deze woningen worden verhuurd door woningcorporatie UWoon. Volgens directeur-bestuurder Martine Huizinga groeit de behoefte aan passende woningen voor ouderen en dat biedt dit project een belangrijke bijdrage aan zelfstandig wonen met zorg dichterbij. Het verhaal is nog iets langer. Dat vind je allemaal terug op de website van VRMG met de kop Feestelijke Stadbouw Nieuwbouw De Voort in Elburg. Goed, we hebben een keer een verzoek gekregen om een conferentie te draaien. En dat is natuurlijk van die persoon die al een beetje in het oosten van het land woont. Het is Herman Vinkers en die heeft het over Tommy Cooper.
1: Bij een voetgangersoversteekplaats sta ik te wachten voor het rode licht. Links van mij twee langharige bizons, waarvan over het algemeen wordt aangenomen dat ze allang zijn uitgestorven. Het licht springt op groen en ik steek over. Door stom geluk ontwijk ik nog net de verrechts aanstormende A-dorp Escort, die knal door het rode licht stuift en vervolgens frontaal inrijdt op de reeds vermelde en nu definitief uitgestorven langharige bizon. Nog een beetje bibberig van de schrik loop ik door. Ik ben op weg naar de openbare leerzaal om mijn boeken te verzamelen voor een literatuurstudie. Eenmaal in de leerzaal haal ik de vier boeken die ik nodig heb van de plank en ga daarmee naar de balie. O jee, wat een stuk chagrijn daar achter die balie. Sorry, maar op de dikke boek zit 12 gulden boete. Ik zeg, hoezo 12 gulden boete? Ik haal hem net van de plank. Is dat zo? Ik zeg, ja, ik haal hem zojuist van de plank. Oké, een tientje. Ik zeg, sorry, maar betaal echt niks. U moet eens goed naar me luisteren, hè. Het is hier een openbare leerzaal, begrijpt u dat een beetje? En ik heb erg weinig zin om die te gaan veranderen in de koehandel, ja? 7,5 gulden, lager ga ik niet. Ik denk, wat een wereld. Ik denk, wat een wereld. Hier. De grote trek. De grote trek. Dat is een koopboek, is dat? Koopboek. Met voornamelijk vogelrecepten, zo te zien. En het leuke van dit koopboek is dat het zou worden verfilmd. Nu is de verfilming van dit koopboek op het laatste moment niet doorgegaan en dat is bijzonder jammer. Want tegenwoordig is het met een Nederlandse speelfilm zo, het is of seks, of geweld, of sensatie. En dit zou nu eindelijk eens een keer een film worden waar je met het hele gezin naartoe kunt. Dus en seks, en geweld, en sensatie. Het verhaal ging als volgt. De hoofdrol zou worden gespeeld door Tommy Cooper. Dit is dan even Tommy Cooper, voor de duidelijkheid. Het verhaal begon als volgt. Tommy Cooper loopt op straat. Dat zie ik allemaal in die film. Tommy Cooper loopt op straat en hij krijgt in de gaten dat het gaat regenen. Dat vindt hij vervelend, want hij heeft geen paraplu bij zich. Gelukkig komt hij onder een auto. Met dat het weer beter wordt, komt die droogkomiek komt onder die auto vandaan. En terwijl hij onder die auto vandaan komt, denkt hij... Wat raar, denkt hij. Wat raar dat alles duurder wordt behalve de melk. Denkt hij, hè? Denkt hij.
2: Denkt hij, denkt hij, denkt hij, denkt hij.
1: Afijn, om een lang verhaal kort te maken, Tommy Cooper die wil zich onder de trein gooien. En een koe die langs de spoorbaan staat, die ziet dat Tommy eraan komt en dat hij dwars op de rails gaat liggen. Dus die koe denkt, hé, een verzetje, hè? Een verzetje. Maar Tommy Cooper ligt al op de rails. Geen trein. Tommy Cooper denkt, mooi blijven liggen. Weer geen trein. En op het laatst gebeurt dat wel 10 keer in het uur. Dus die koe die baalt als een stier. Waardoor al die andere koeien denken... Hé, hey, een stier. En al die koeien hobbelen naar die ene koe toe. Zien wat er aan de hand is. En al die koeien baalen als een stier. In die hele weide blijft een koe maar over. Waardoor Tommy Cooper denkt... Nou, als dat zo doorgaat, dan wordt de melk ook duurder. Denk je, hè? Dat denkt hij, dat denkt hij, dat denkt hij. Op dat moment komt de boer aan, de boer. Wil gaan melken, kan niet, allemaal stieren. Tommy Cooper die ziet dat, die denkt laat ik die man even uit de doeken doen wat er aan de hand is. Dus die staat op, stapt van de spoorbaan af. Intercity's vallen. Tommy Cooper had het helemaal niet verwacht dat die trein alsnog langskwam, dus die schrikt zich een aap. De machinist kan de beest niet meer ontwijken en schrikt zich een ongeluk. En een ravage en een rotzooi. Op dat moment wordt iedereen zo kwaad op Tommy Cooper, die boer en die stieren. Maar vooral die machinist, die wordt zo geweldig kwaad op Tommy Cooper, dat alsnog een lang verhaal wordt kort gemaakt. Zit de maker van deze film dus met veel te weinig tekst en is het hele geval nooit doorgegaan. Nou, kan ik me indenken... dat enkelen van u denken... is dat verhaal niet een beetje overdreven? Hè, kan zijn. En jawel. Op zich wel. Maar niet als je vergelijkt met het volgende verhaal.
0: Tot zover dan Herman Vinkers met Tommy Cooper. Nu even aandacht voor een zanger die is 16 mei overleden. Hij is 76 jaar geworden. Ja, wie is dat dan? Het is Dennis Locorriere. Nou, dat zegt hij misschien helemaal niks. Maar dat is van Dr. Hook en de Medicine Show. En hij maakte een hele mooie plaat, want hij zingt dit ook zelf in 1972. Sylvia's Mother.

Ik vind toch wel een stukje emotie in dit nummer, hè? Want Sylvia's moeder moet antwoord geven op zijn vragen. Goed, het laatste bericht voor het nieuws weer en de reclames. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Nadat het eind vorige maand onder andere in het Harde hevige natuurbranden waren uitgebroken dankzij militaire oefeningen, schortte het ministerie de oefeningen tijdelijk op. Die worden dus nu weer hervat. Het oefenen gaat wel gepaard met een reeks nieuwe voorwaarden, schrijft Omroep Gelderland. Militairen mogen alleen explosieven afschieten en andere brandbare materialen gebruiken voor zover de weersomstandigheden toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Bovendien moet de kwetsbare natuur op de Veluwe er niet op achteruit gaan. En de voorwaarden waren dus de provincie Gelderland en Defensie waren eerder overeengekomen. De krijgsmacht moet macht uitbreiden, maar met aanzienlijke natuurbranden in het achterhoofd wil de provincie de oefeningen niet ongebeiteld opnieuw laten starten. En als het opnieuw zo droog is, dan blijven activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek zonder uitzondering voorlopig verboden. Nou, tot zover dan dit over het militaire oefeningen. Goed, we gaan naar Nederlandstalig. Dat kan nog net, denk ik, voor het nieuws in het weer. Rob de Nijs, we gaan naar 1963.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier extra. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Tot zover dan Rob de Nijs uit 1985. Alles wat ademt.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! We beginnen in 1953. We gaan naar Bonnie Lou en daarna naar Mary Osmond. Met Paper Roses.

Drie achter elkaar, Rob de Nijssert 85, Sevenloni Days 53 en Paper Roses 73. We zijn weer toe aan een bericht. In dit geval over de automobilisten, want automobilisten richting de Veluwe, Arnhem of Duitsland ondervinden vrijdagmiddag 22 mei, dus vanmiddag, naar verwachting de meeste hinder op de weg. Ook opwekking in Biddinghuizen kan zorgen voor extra verkeer in de regio. Elburg en de wegen richting de Veluwe. Veel vakantiegangers vertrekken vrijdagmiddag, maar juist dan ontstaan de grote files. Gezinnen halen eerst de kinderen uit school, pakken de laatste spullen in en rijden vervolgens precies de middagspits in, zegt Freek de Jurg van wegennetvignetten.nl. De grootste winst zit ook vaak niet in een andere route, maar in het moment waarop je vertrekt. Aldus Jurg. Soms kun je nauwelijks later aan als je na de spits vertrekt. En vergeet de terugweg natuurlijk niet, want niet alleen de heenreis vraagt om de planning, ook op de tweede Pinksterdag kan het vanaf het middaguur druk worden wanneer vakantiegangers en dagjesmensen tegelijk naar huis rijden. Vooral routes vanaf de kust, Zeeland, de Veluwe, Noord-Brabant en de grensgebieden komen dan onder de druk te staan. En het is heel erg druk natuurlijk. We gaan naar een vreemde talenplaat en dat komt straks van een artiest die straks in de belangstelling komt. Ik zal straks vertellen wie dat is.

0: Tot zover dan Petula Clark met de vertaling van Anyone Who Had a Heart. Ze is trouwens, daarom zei ik, want ik wacht even met de info. Ze is vandaag trouwens, of ze is dit jaar 93 jaar, dus het is nog heel bijzonder. Petula Clark. Straks, na de instrumentale, een special van Petula Clark met mooie 4 nummers.
1: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

Tot zover een mooie instrumentale van de Jumping Jewels, The Green Leaves of Summer. En die titel kom je misschien bekend voor als je ooit wel eens hebt geluisterd naar Candlelight van Jan van Veen. Die gebruikte dan het muziek van het orkest van Mantovani. Goed, we hebben weer een berichtje. Het gaat over de slotavond van de avondwandelvierdaags in Doornspijk. Verliep onder prachtige weersomstandigheden. Tijdens deze laatste wandelavond liepen al deelnemers dezelfde route met Hart van Toornspijk als centraal verzamelpunt. De trotse wandelaars werden daar feestelijk opgehaald door christelijke muziekvereniging Juliana, waarna gezamenlijk een ronde door het dorp werd gelopen. Na afloop konden de deelnemers in dorpshuis De Deel hun welverdiende medaille ophalen. En DGV Doornspijk kijkt tevreden terug op een geslaagde editie van de avondvierdaagse en bedankt iedereen op welke manier dan ook het heeft meegelopen op dit evenement. Nou, dat is over dan de sportieve bijdrage. Wij gaan naar een mooi special. En die is dus inderdaad van Petula Clark. En ik zei het al iets eerder, ze is 93 jaar. Nou, dat is toch al... Maar dat is ook wel een van de grootste artiesten in Engeland geweest met die muziek. We gaan beginnen met twee nummers. Kiss Me Goodbye, dat is de eerste. MUZIEK

Ja, dat waren Kissing Me Goodbye uit 1968 en Romeo uit 1961. We hebben weer een bericht, het gaat over Biddinghuizen, want van donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei vindt de Pinksterconferentie opwekking plaats bij Walibi Holland in Biddinghuizen. Dit jaarlijks evenement trekt tienduizenden bezoekers en zorgt voor extra verkeersdrukte op de wegen rondom het park. Met name op donderdag, vrijdag en maandag wordt veel aankomend en vertrekkend verkeer verwacht. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen en drukte op de N302, de N306, N305, N309, N708 en N709. Wie in deze periode in de omgeving reist, doet er goed aan de rit vooraf te plannen, op tijd te vertrekken en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. We gaan weer door met Petula Clark.

ik zie alweer dat het weer verkeerd is. Want ja, we gaan even creatief proberen op te lossen. We gaan het anders opzoeken. We gaan naar het nieuws. Want we hebben vandaag, maar dan in het verleden. Het is 22 mei 1937. De spoorwegen die stoppen vandaag met de verbinding tussen Ruurlo en Zelhem. Zelhem, Doetinchem blijft vooralsnog wel bestaan. 22 mei 1939. Duitsland en Italië vormen een alliantie, de AS Rome-Berlijn. 22 mei 1950. Dichter Gerrit Achtenberg wint de PC Hoofdprijs. En dan heel bijzonder, 22 mei 1958. Een bijzondere bruiloft in de Verenigde Staten. Rock'n'rollster Jerry Lee Lewis treedt in het huwelijk met zijn nichtje Mira. Maar het meisje is nog maar 13 jaar. 22 mei 1960, de zwaarste aardbeving van de afgelopen 100 jaar, vindt plaats in Chili, 9,5 op de schaal van Richter. En als laatste 22 mei 1962, de telefooncentrale van Warfum aangesloten op het automatische telefoonnet. Vanaf nu kan iedereen dus bellen zonder dat daarvoor een tussenkomst nodig is van een telefonist. Nederlands is na Zwitserland tweede volledig geautomatiseerde bellende land. Nou, tot zover dan. Kijken of we straks nog wat kunnen repareren van Petule Clark. Want ik had er natuurlijk nog eentje te goed. Maar we gaan even naar Nederlandstalig. Amazing Stroopwafels. Het is 1986 met hun hond Kees.

0: geest. Geest, geest, tenubees.
1: We maken het even goed met Petula Clark, want het is, de oplossing is er weer. Maar zo gaat het wel eens met live radio.

Ja, het was dan de afronding van de middagspecial van Petula Clark. Alleen even onderbroken door de Amazing Stroopwafels met Kees. Daar hebben we er trouwens nog eentje van, want dan is, dat waren ook weer twee nummers. Naar het mooie weer.

1981, dus de Amazing Stroopwafels. Een berichtje uit Harderwijk. Het is een lang verhaal, maar ik ga de headlines er even voor u uithalen. De woningbouwplannen voor Kranenburg lopen opnieuw vertraging op. Het COA houdt het asielzoekerscentrum aan de Graaf Otterlaan langer open dan afgesproken, wat gevolgen heeft voor de geplande woningen op het terrein. Het asielzoekerscentrum aan de Graaf Otterlaan zou op 1 juni sluiten. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat die geplande sluiting niet doorgaat. Het COA heeft het terrein nog maximaal een jaar langer nodig. Wat dit voor gevolgen heeft voor de geplande nieuwbouw op de voormalige kazernelocatie is nog onduidelijk. De ontwikkeling van 24 appartementen op Kranenburg zit volgens het college al in een vergevorderde voorbereidende fase. De gemeente onderzoekt nu welke gevolgen het bestuur van het COA heeft en hoe vertraging beperkt kan blijven. Er wordt momenteel een analyse gemaakt. Wanneer die klaar is, is nu onbekend. Het project liep lange vertraging op, want het ging over de stikstof. Nou, tot zover dit verhaal. Het verhaal is nog veel langer, maar dat vind je allemaal terug op de website VRMG. We gaan naar 1964. Julie Rogers, The Wedding.

terecht applaus voor Julie Rogers met De Wedding uit 1964. Ik zag van de week een verzoek langskomen van mijn collega Naomi uit van zondag. En die vroeg om de Green Green Grass of Home. Nou kennen we die natuurlijk van Tom Jones. Maar onze Volendamse Piet die weet er ook alles van.

Ooit heeft de Cats zelf besloten omdat Piet toch mooier zingt dan al die andere leden van de Cats. En inderdaad, Piet is echt formidabel.

0: Tot zover dan de middagmatinee met weer de haperingen. Helaas. Straks Studio Elburg met Aad. En om 5 uur tijdloos met Willem Vlieger. En ik zou zeggen, geniet nog van het mooie weer en nog verder een prettig weekend.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio door het lange Pinksterweekend. Er staat, we gaan nu richting de 100 kilometer file in totaal. Zo staat het vast op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen afrit Den Dolder en Utrecht 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn hierdoor afgesloten en de vertragingstijd bedraagt meer dan 1 uur. En de A50 Arnhem richting Os. Daar staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. 20 kilometer en 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: We begonnen het Pinksterweekend aflevering van Studio Elburg met Charles Aznavour en She. Want Charles Aznavour werd geboren op 22 mei 1914. Dat betekent 102 jaar geleden. Hij overleed op 1 oktober 2018. Hij was natuurlijk een van de bekendste Franse zangers ter wereld. Met vaak de Frank Sinatra van Frankrijk genoemd. Hij was van Armeense afkomst. Hij heette officieel, het is een paspoortstaat, Chanour Farinach Aznavourian. Ja, dat klinkt natuurlijk niet als je artiest wil worden. Vandaar dat ze ervan hebben gemaakt. Charles Aznavour.

Ik heb nog een feitje van de website vandaag in het verleden. Nou, je hebt er niks aan hoor, maar ik vind het toch even leuk om te vertellen, omdat ik mijn hele leven een beetje in de financiële wereld heb gewerkt. We gaan terug naar 22 mei 1761, want toen werd de eerste levensverzekering uitgeschreven in Amerika. De verzekering is een product van een maatschappij met de bijna onuitspreekbaar lange naam. De firma noemt zich de Corporation for the Relief and Poor and District Presbyterian Ministers and of the Poor and District Widows and Children of the Presbyterian Ministers. Ja, zo'n naam die kom je tegenwoordig niet meer tegen.

0: Peter Koelewijn en Kom van het Dak af, een lekkere gouden ouwe uit het jaar 1981. Ja, hij is nog ouder hoor, maar die had ik niet bij de hand. En daarvoor hoorde je Agda en de Munnik en daarvoor weer Elvis Costello. Ja, het weerbericht. Wat kan ik ervan zeggen? We krijgen gewoon een schitterend, schitterend Pinksterweekend. En ik hoop dat je ervan kan genieten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging, staat 10 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En diezelfde A50 van Arnhem verder naar Os doe je er een kwartier langer over tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

Ja, ik heb nog even een test van zonnebrandcrèmes en allerlei toestanden binnengekregen van de Consumentenbond. Die kreeg gisteravond kreeg ik die binnen. Alle beste zonnecrème met factor 50 is de Zenova Suncare. Die is van de Action, die krijgt het cijfer 8,1. En voor een fles van die zonnebrandcrème betaal je slechts 6 euro. Op de tweede plaats komt de Avène, dus ook zonnebrandcrème, met een cijfer 7,1. En dan betaal je 19 euro voor het. Nummer 3, de Riemann P20. Dat is ook een zonnecrème. Sensitive Face staat erbij. En betaal je 29 euro voor. En die krijgt het cijfer 7,1. Maar de beste uit de test. Ja, het is bijna niet te geloven. De Zenova Suncare van de Action. Een fles. Beschermingsfactor 50. Beste koop. En best uit de test. Cijfer 8,1. En kost slechts 6 euro.

Straks gaan we nog aandacht besteden aan de Pinkstermarkt hier in Elburg. En ook aan een motortoertocht die een fietstocht die gehouden gaat worden. Maar ook is op tweede Pinksterdag aan de Hoge Brinkweg 2 in Oldenbroek bij de familie Spronk. Een gezellige rommelmarkt voor het goede doel. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen snuffelen tussen leuke spulletjes, mooie vondsten en gezellig meedoen met de activiteiten. Naast de rommelmarkt is er volop eten en drinken verkrijgbaar. Zo worden er broodjes, hamburger, pannenkoeken, soep en kruidmoes verkocht. Ik hoop ook ijs hoor met dat weer. Ook kunnen bezoekers genieten van koffie of thee met cake. De volledige opbrengst van de dag gaat naar Doek. En daarmee krijgt de gezellige familiedag niet alleen een sfeervol, maar ook een maatschappelijk karakter. De organisatie hoopt op veel bezoekers en een mooie opbrengst. Iedereen is welkom om langs te komen voor een gezellige, smakelijke tweede Pinksterdag. En het vindt allemaal plaats bij de familie Spronk aan de Hoge Brinkweg nummer 2 in Oldenbroek.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg doe je echt 10 minuten langer over. En de A50 van Arnhem verder naar Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Tweede uur van Studio Elburg op deze heerlijke 22e mei 2026 begonnen we met Talk Talk en Living in a Normal World. Ja, nee, ik leef voor mijn eigen wereld, hoor. Lekker radio maken, af en toe wat andere dingen doen en genieten van het mooie weer. We gaan verder met muziek. Eerst La Bicifre, daarna Tony Esposito. Daarna heb ik een tip voor je, want je tweede Pinksterdag in Elburg.

Ja, ik maakte net een grapje, hè. Wat kan je op tweede Pinksterdag nou in Elburg doen? Nou, eigenlijk denk ik maar één ding, hè. Want dan organiseert de marktcommissie van de Elburger Sportclub en supportersvereniging Blauw-Wit alweer de 14e editie van een populaire markt. Met meer dan 100 aangemelde deelnemers belooft het een goed gevulde en gevarieerde markt te worden. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 10 en 5. De toegang is gratis. De markt staat zoals gebruikelijk in de sfeervolle Elburgvesting, de haven en de loswal. Er is een breed aanbod aan marktkramen met voor ieder wat wils. Van ambachtelijke producten tot originele koopjes. Ook zijn er diverse foodtrucks aanwezig die een scala aan wereldse gerechten aanbieden. Naast de reguliere markt is de traditiegetrouwe kleedjesmarkt waar kinderen hun spulletjes kunnen verkopen. En die vindt plaats op de Bas Bakkerlaan tussen de Jufferenstraat en de Bloemstraat en in de Bloemstraat. En daar mag aan beide kanten van de weg gezeten worden, mits er minimaal 4 meter vrij blijft ten behoeve van de hulpdiensten. Nou ja, goed. Het is eigenlijk wel bekend, hè. Aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, gezellig met z'n allen richting de vesting en de haven. Voor een hele gezellige Pinkstermarkt. Wel even een tip. Ga op de fiets, want ik denk dat er van heel Heinde FM mensen naartoe komen om deze markt te bezoeken.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 150 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is het oponthoud 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heteren en Ravenstein doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We pakken het weerbericht voor zaterdag, zondag en maandag er nog even bij. Ja, zaterdag. Morgen is dat dus 28 graden hier in Elburg. Zuidwestenwind kracht 2. Wat bewolking en wat zon. En dat geldt eigenlijk ook voor de zondag, de 24e. De eerste Pinkse dag. Dan waait de wind uit het noorden met kracht 2. En maandag, ja, dan brandt de zon vol op 28 graden. Met de zuidoostenwind kracht 1. Dus ja, dan moet je smeren. Ja, en ik heb je al verteld welke zonnebrandcrème je daar het beste voor kan gebruiken.

Heb je nou geen zin om maandag naar de markt te gaan in de vesting Elburg en bij de haven en op de Losval? Nou, heb ik een alternatief voor je. Want bij VSO 61 staat aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, opnieuw een sportieve traditie op het programma. Zowel fietsers als motorliefhebbers kunnen die dag deelnemen aan een gezellige tocht vanaf Sportpark De Heugd in Oosterwolde. De activiteitencommissie van VSO 61 organiseert ook dit jaar een fietspuzzeltocht. De route van ongeveer 30 kilometer voert deelnemers langs verschillende opdrachten en vragen onderweg. Daarnaast maken deelnemers kans op een aantal prijzen door het aantal koffiebonen in een pot bij de finish zo goed mogelijk te schatten. De tocht is bedoeld voor jong en oud en staat open voor leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren. Hoor je er nou niet bij? Ook andere belangstellenden zijn welkom. Je kunt inschrijven en starten tussen 1 en 2 uur in het clubgebouw van VSO 61. Het kost €3 voor volwassenen en kinderen mogen gratis meerijden. De motorliefhebbers, daarvoor organiseert MTTO een motortoertocht van ongeveer 150 kilometer. Deelnemers rijden een route door de regio met onderweg een tussenstop voor koffie en gebak. Inschrijven voor de motortocht kan vanaf 12:30 in de kantine van VSO 61. De start is om 13:00 vanaf Sportpark De Heugd. En na afloop zijn alle deelnemers welkom in de kantine om gezamenlijk na te praten onder het genot van een drankje. Ja, en ze voegen zelf even aan toe aan een ijsje. Nou, tot zover het programma van VSO 61 voor tweede Pinksterdag. 1, 2.

Tot slot van deze uitzending van Studio Elburg. Kijk nog even naar het voetbal. Ja, de laatste competitiewedstrijden worden gespeeld. Landelijk vierde klasse D. Om 16:30 begint de wedstrijd. Heino moet je zeggen tegen WHC. Ja, Heino, dat is eerder, als je dat zo uitspreekt, heb je het over die zanger, hè? En Oost derde klasse N moet er nog twee wedstrijden worden gespeeld. Columbia tegen Ovios om 14:30. En om 15:00 de wedstrijd tussen Groen-Wit 62 en het Harde. Met een beetje geluk kan het Harde nog de nacompetitie ontlopen. We gaan eruit deze vrijdagmiddag. Beetje Pinksterweekend, vrijdagmiddag kan ik wel zeggen. Met een nummer van Lee Jongewaard en André van den Heuvel. Uit het jaar 1967. En dit is wat ik ook toewens. Een hele mooie Pinksteren. We luisteren naar Op een mooie Pinksterdag. En zondagmorgen om 9:00 ben ik weer terug met het programma rond de kerkdienst. MUZIEK.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 200 kilometer file. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad 20 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Hetere 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os een stukje verderop tussen Hetere en Ravenstein. En de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 ook 20 minuten extra. De N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 25 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. Een kwartier extra ben je kwijt op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nul de 21 kilometer langzaam rijden. En dat kost je een half uur extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er ook een half uur langer over tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de ladingschijf van deze week. Nou, ik moet eerlijk zeggen, hij duurde nog bijna 4 minuten. Ja. En na 30 seconden haak ik er al de balen van. Wat een fuckplaat. Maar ja, vooruit. Hup. Dat is mijn mening. The Brass Construction met Moving. Ja, dat was het begin jaren 76, 75, 76. Ja, toen kwam de disco, dat gedoe kwam erin. En ja. Het kan mij gestolen worden. Maar ja, vooruit. Hup. Andere mensen vonden dat wel mooi. En het zal er wel een hit geworden. Ja, het was in Amerika wel een hit. In de Billboard kwam het tot nummer 14 of zo ongeveer, maar nee, ik vind het dan niet dat je zegt van ik, nee. Als je me daarvoor voor wakker maakt, s'nacht dan klein klaffejaarsjes. Dat ben ik enig wat zeker is. Maar ja, we gaan lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 22 mei. En alle andere muziek die we gaan draaien is lekker tijdloos. En na, nou, laat hem schrijven, gaan we lekker verder met de plaat van Roy Orbison. Ik had vandaag al eens niet denken van, als je het, ha, vandaag lekker weer. En ik ben weer lekker vrij tot en met woensdag. En het zal al die 5 dagen zo, zou het lekker weer worden. Ja, Indian Summer.

Ja, Roy Orbison. Samen met de Gatlin Brothers. En Barry Gibb, ja, die is een ding ook nog mee met deze plaat. Ja, het origineel was van, de Gatlin Brothers, die bestonden zoveel jaar geloof ik. En toen hebben ze Roy Orbison gevraagd en Barry Gibb gevraagd om deze plaat mee te helpen in te zingen. Dat hebben ze dus gedaan, Roy Orbison met Indian Summer. We gaan luisteren naar Elvis Presley. Ik dacht, nou ja, het is lekker weer, ik loop lekker in mijn korte broek. En ja... Long-legged girl with shorts, here is Elvis.

Bobby Vinton met Halfway to Paradise. En wij gaan naar 1955, want de autoriteiten van Bridgeport in de Amerikaanse staat Connecticut verbieden op 22 mei 1955 een optreden van Fats Domino. Dat zou dan gebeuren in de Ritz Ballroom. Men wil voorkomen dat hier rellen uitbreken. Een rock'n'roll avond in het naburige New Haven is eerder behoorlijk uit de hand gelopen. Ja, Fats Domino in het jaar 1955. I'm in love again.

Ja, dat was de voortaak met Droog je tranen, Jacqueline. En ik zat net te kijken, ja, Danny Christian, die is vandaag ook jarig en die mag vandaag 70 jaar worden, heb ik het goed? Ja, nee, 4 wereld plus 26. Ja, hij mag vandaag 70 jaar worden, Danny Christian. Hier is hij met Suzanne.

0: Ja, Danny Christian, vandaag wordt hij dus is die 70 jaar geworden. En als ik die plaat hoor van Sudan, moet ik altijd denken aan Goodnight Irene van The Weavers. Ja, het originele was van Lead Belly, was op begin 1900. Maar in 1950 heb de Weavers dat op een single gezet. Maar als ik deze plaat hoor van Danny Christian en... Ja, dan denk ik van, het is gewoon Goodnight Irene, alleen dan in een uptempo uitvoering. Luister maar eens naar het origineel van The Weavers, Goodnight Irene, wat toen de tijd in Amerika werd nummer 1, ja, in de Billboard Top 100.
1: Well,

Boniem en over Frank Farian. En ja, ik vind het altijd nog een ja, Frank Farian heeft mooie muziek gemaakt, maar ik vind het wat dat gaat. Eigen hufter. Ja, want dan gaat hij. Heeft hij al. Want de leden van Boniem waren min of meer gewoon bij hem in dienst. Die kregen gewoon een vast salaris. Al verkochten ze nou 100 miljoen platen, al verkochten ze. 10 platen, laat ik zo zeggen. Ze kregen gewoon hun salaris. En dan moesten ze gewoon zingen voor als Boniem. En hij stak het meeste geld in de zak. Maar toen het een klein beetje minder werd, laat ik zo stellen. Het succes van Boniem. Ja, dan ging hij gauw zeggen hoe alles in elkaar zat. Dan bleef mij gewoon een. Ja, ik vind het gewoon een kwijlenbal. Ik kan er niks aan doen. Maar ja, vooruit hup. Dat is mijn mening. Jerry Lee Lewis komt op 22 mei 1958 aan op Heathrow, het vliegveld bij Londen. Voor zijn eerste tournee door Engeland. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Mira. Als journalisten naar haar leeftijd vragen, ontstaat er een rel. Mira Lewis blijkt pas 14 jaar oud te zijn. Zij is tevens ook nog het achternichtje van de Amerikaanse zanger-pianist. Dit nieuws slaat in als een bom. De rel is funest voor de carrière van Jerry Lee Lewis. Van de voorgenomen 37 Britse live data, ja, de 37 live concerten, worden er slechts 3 niet afgezegd. 34 live concerten van Jerry Lee Lewis werden ten tijde van het jaar 1958 afgezegd. Maar ja, hij had twee hits in 1958 in de UK Top 40. En dit is er een van, Breathless.

Ja, Ronnie met Glory, Glory, Hallelujah. We gaan naar Shirley Swerdes, want ja, die wordt vandaag 80 jaar. Shirley Swerdes, en niet uit het jaar 1981. Heel even. Is dat bij Gerrit Jolingen toen het eigenlijk niet... Dat hij dat samen met Gerrit Joling opgenomen heeft? Staat me iets van mij.

Ja, Shirley Swerus met heel even Shirley Swerus. Dus vandaag 80 jaar geworden. En in 1996 heeft zij samen met Gerrit Joling deze plaat dus ook opgenomen. Heel even. Kijk, de klok, het is bijna 6 uur. Dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we beginnen met de Cat Forever keuzeplaat voor vandaag. En Marcel die heeft weer een... Ja, een Ierse plaat opgenomen, uitgezocht van de Cats. En ik heb zelf mijn keuze, die heb ik ook al mogen doen. En ja, welke dat is, dat hoort hij gewoon naar de klok van 6 uur. Maar we gaan eruit met de laatste plaat. En dat is een Franstalige plaat. Want Cliff Richard and the Shadows beginnen op 22 mei 1964 aan een serie optredens in de Olympia in Parijs. Speciaal voor deze show heeft Cliff Richard 2 Franse liedjes ingestudeerd. Dit zijn La Mer en Boom. Ja, de klassiekers van Charles Trenet. Ik zou zeggen, tot na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker mee terug. En we gaan eruit met Cliff Richard met La Mer.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is New FM. De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
3: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Wonen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En dat was Irish, ja, Iers, ja, dus wat daar gaat. Het klopt wel wat ik voor de klok van 6 uur zei. Het is afkomstig van het album Take Me With You uit het jaar 1970. En het stond ook op een single, ja, het was de B-kant van The End of the Show die de Cats in 1980 uitbrachten. En de plaat is geschreven door Theo Klauwer. Theo Klauwer, ja, dat was de drummer van de Cats. En die heeft niet veel platen geschreven, maar ja, 3 platen heeft hij geschreven, als ik het goed heb. En 1 plaat was een instrumentaal, of Silent Breeze. En die hebben ze gezamenlijk geschreven met z'n allen. Maar in ieder geval, Irish was dus ook van de hand van Theo Klauwer. Maar er was nog een andere plaat die van de hand is van Theo Klauwer. En dat vind ik verschrikkelijk een hele mooie plaat. En dat is Today. En er staat op de... Op de LP Galore's Gold. En dat is mijn plaat van vandaag. Today van The Cats.

The Day Is Done. Ja, Pieter, Paul en Mary. Ja, wat dat er gaat. Ja, lekker. We hebben nog, ik heb straks de komende 5 dagen vrij, dus wat dat er gaat. Ja, lekker. Een lekker lang weekend. Maar we gaan een plaat draaien van Elton John. Want de man die heel veel heeft geschreven voor Elton John, Benny Taupin. Die mag vandaag zijn 76e verjaardag vieren. Dat zal hij ongetwijfeld doen. Denk in Amerika. Ja, want het, ja, ik kwam uit Engeland. Maar hij vond ook ja, de Engelse Amerikaan dat die was. Laat ik zo stellen. Maar Benny Taupin, hij schreef ook voor Elton John. I'm Still Standing.

Concrete and Clay, was het niet 1965 dat deze single uitkwam? Maar in ieder geval Unit 4 Plus 2. Ja, het was eerst Unit 4, toen kwamen er twee leden bij. Toen was het gewoon Unit 4 Plus 2. Ja, maar ze geven een optreden in Thank Your Lucky Stars. Billy Kramer en Dakota's zitten er ook. De Spencer Davis Group. En ja, nog meer artiesten, maar ook The Settlers. En die hadden hebben een hit gehad in Engeland met Early Morning Rain. Laten we die eens gaan beluisteren.

Ja, dan zijn ze dan ook nog, de Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. En ook uit hetzelfde jaar 1965. Op 22 mei 1967 treden de Supremes op in de Tonight Show. Het televisieprogramma van NBC, gepresenteerd door Johnny Carson. Het wordt een gedenkwaardige avond. Dit is de laatste keer dat Florence Barrett met Diana Ross en Mary Wilson op het toneel staat. Het artiestenleven heeft ze dolgetest. Geëist. Want Florence Ballet is aan de drank en aan de drugs. Om deze reden wordt zij uit het trio gezet. Vanaf juni 1967 is Cindy Birdsong haar opvolster. Ze heeft al in april 1967 als vervangster van Florence Ballet opgetreden. Cindy Birdsong is afkomstig uit Patti LaBelle en de Blue Bells. Florence Ballet overlijdt op 22 mei 1976. Ze mocht slechts 32 jaar worden. De Supremes uit het jaar 1967. You keep me hanging on.

Robin Gibb en min of meer het nationale volkslied van het eiland Man, Alan Vennen. Ja, en in de overal van Robin Gibb, want die vond het een hele mooie song. En dat heeft hij ook toen de tijd ingezongen en het is een verrekte mooie plaat, Alan Vennen. En die kende natuurlijk ook van de laatste plaat van BZN, maar dan, op zijn Nederlands. Ik heb een vraag, hier is Vilma.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Will the Circle Be Unbroken? Jerry Lee Lewis met, nou toch, ja. Oh, misschien nog wel een andere artiest, ik weet niet precies hoe dat gaat. Het was, maar in ieder geval, ik vond het een hele mooie plaat. Ja, Will the Circle Be Unbroken? Shirley Black, die neemt op 22 mei 1968 haar eigen compositie. Work is a four-letter word op. Dit is de titelsong van de gelijknamige bioscoopfilm die op 6 juni 1968 in de Carlton Theater in Londen in première gaat. In deze rolprint vertolkt Sheila Black de rol van Betty Dorrick. David Warner is te zien als Valentine Bros. Het scenario is van Jeremy Brooke en Henry Livings. Peter Hall is de regisseur van Work is a Four-Letter Word. Een dag na de première wordt de titelsong uitgebracht als de B-kant van Where is Tomorrow. Deze single die komt op 12 juni 1968. Binnen in de Britse hitparade, hij blijft op 38 steken, dus niet zo'n grote hit voor Sheila Black. Maar we gaan luisteren. Now, work is a four-letter word.

Ja, het was natuurlijk Calo La Vita met de Dave Clark 5 maakte de Red Balloon van Elvis Presley, tekende op 22 mei 1970 een overeenkomst met MGM voor 3 bioscoopfilms. De eerste van deze 3 films is That's the Way It Is. Hierin wordt de zanger gevolgd tijdens de repetities voor een Las Vegas show. In That's the Way It Is zijn ook beelden te zien van het concert dat Elvis op 9 september 1970 geeft in de Phoenix in Arizona. Ja, That's the Way It Is. En daar staat zo mooi. Ja, er staan 12 mooie platen op, maar ik vind dit wel de mooiste. Just Pretend. Hier is Elvis Presley.

Five Little Tears van The Cats. Ja, ik had deze plaat als eerste uitgekozen. En, maar toen kwam ja, Theo Klauwen. En die vier platen zijn dan rijk. Voor mij de mooiste van Theo Klauwen, Today. Maar dus zag Five Little Tears nog in de lijst staan. En dacht, laten we het doen. Op 22 mei 1970 wordt American Woman van de Canadese groep The Cats Who goud in de Verenigde Staten. Deze single is op 21 maart 1970 binnengekomen in de Billboard Top 100. En vanaf 9 mei 1970 staat American Woman van The Cats Who 3 weken lang op de eerste plaats in de Billboard Top 100. En de optreden van The Cats Who in de Paramount Theater in Seattle wordt op 22 mei 1972 op de band vastgelegd. Hoogtepunten verschijnen op hun album Live at the Paramount. Op 19 augustus 1972 komt deze LP binnen in de albumlijst van Billboard. En Live at the Paramount van de Guess Who blijft op 39 steken. Ja, kun je niet zeggen van American Woman.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. Het laatste uur tussen 7 en 8. En we begonnen met The Moody Blues Questions. Single uit jaar 1970. En van 1970 gaan we naar 1972. Want het derde, ja, het is Pinksteren. Het derde Pinkpong Festival wordt op 22 mei 1972 in het Sportpark in Geleen door 20.000 mensen bezocht. Dus de optredens van onder andere Mungo Jerry, The Strawbs, Focus, Ian Matthews en The Plain Song. En Michael Chapman, en ja, er zijn er nog meer, maar dat zegt me niks. En Felix Meurders staat voor het eerst als presentator van de Pinkpop op het podium. Ja, Felix Meurders, dat was altijd dinsdag. Tegenwoordig zit hij op Radio 5 op zaterdagmorgen. Ja, door de week gaat het nou wel, maar op zaterdag is het een verschrikking om naar Radio 5 te luisteren. Want dan zit Felix Meurders en die gaat weer net. Of hij weer op dinsdag zit bij de VARA en dan gaat hij weer muziek draaien en zegt van jongens van, ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar ja, vanuit Hup, dat is mijn persoonlijke mening. Maar Mungo Jerry, 1970, in the summertime.

Op de Billboard Top 100 en op nog een andere hitlijst in Amerika stond deze plaat op 22 mei 1965. Nummer 1, The Beatles met Ticket to Ride. Ja, en op 22 mei 1966 stond deze plaat nummer 1 in Engeland. Paint It Black van de Rolling Stones.

I Want You To Want Me van Cheap Trick, afkomstig van het album Live at the Budokan. En Live at the Budokan van Cheap Trick wordt 22 mei 1979 gehouden in de Verenigde Staten. Dit album is een live registratie van een concert dat Cheap Trick op in april 1978 in de Budokan Hall in Tokio in Japan heeft gegeven. Live at the Budokan van Cheap Trick komt op 24 februari 1979 binnen in de albumlijst van Billboard. De LP behaalt daar de vierde plaats. Omdat Live at the Budokan zo'n succes is, wordt de release van hun nieuw album, Dream Police, enige tijd uitgesteld. Dit album wordt in oktober 1979 uitgebracht. En we gaan naar de Eagles toe, want op 22 mei 2004 werden de Eagles aan een Amerikaanse tournee. In totaal staan er 13 shows gepland. Het eerste concert is in Las Vegas. De Amerikaanse live data worden later dit jaar gevolgd door internationale tournees. Het concert van de Eagles duurt 3 uur. Hun live set bevat naast alle hits van de Eagles een groot aantal songs uit het solo repertoire van drummer Don Henley, gitarist Joe Walsh en zanger Glenn Frey. Hotel California, live.

heerlijke plaat. Ja. Kom erop van Marco Borsato en Lange Frans. Dat is echt weer zo'n plaat. Die kunnen we midden in de nacht voor wakker maken. Heerlijk. Ja. En ja, in de romantische Venetië in Italië wordt op 22 mei 1998 het huwelijk gesloten tussen Marco Borsato en Leontien Ruiters. Ze krijgen 3 kinderen. En ja, zijn ze nu uit elkaar of gaat het weer redelijk goed met de 2 samen? Ik weet het niet. Tenminste, als ik het allemaal zo een beetje lees, dan gaat het weer iets beter, laat ik zo stellen, tussen Marco en Leontien Ruiters. Onder zware bewaking geven Guns N' Roses op 22 mei 1993 een concert in de Hayakon Park in Tel Aviv in Israël voor zo'n 40.000 uitzinnige fans. Een kaartje kost bijna €35. Nog niet eerder heeft men in Israël zo'n hoog bedrag voor het toegangsbewijs van een popconcert moeten betalen. €35. Ja. Dit optreden in Tel Aviv is de eerste live datum op de Get in the Ring, motherfucker, Round 2 tournee van Guns N' Roses. Zij doen op deze tournee 15 Europese landen aan. Op 65 juni 1993 staan Axl Rose en zijn collega's in de Goffertpark in Nijmegen. Ja, €35 was het toch 77 gulden toen de tijd, 1993. Ja, maar ik heb ook veel gewonnen, meen ik serieus. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.

Upside Down, afkomstig van het album Diana, wat op 22 mei 1980 wordt uitgebracht. En Diana Ross, ja, die roept hulp in van Bennett Edwards en Nile Rodgers. En als de opnamen klaar zijn, is La Ross niet tevreden over het resultaat. Ze wil de eindmixage zelf gaan doen. En ja, dat is blijkbaar wel succes geweest, want er staan mooie platen op. Upside Down, bij LP Piano, ja. Dus wat daar gaat, en de LP behaalt de tweede plaats in de LP Top 50. Ja, en Diana is voor Diana Ross haar best verkochte album ooit. Over albums gesproken. Een studio waar heel veel LP's is opgenomen. En die staat in Zweden, want de Zweedse zanger Thomas Lidin trouwt op 22 mei 1983 met Mary Anderson. Zij is de dochter van Stig Anderson, de manager van ABBA. Na diens dood in 1997 wordt Thomas en Mary Lidin naast Lennart Östlund de nieuwe eigenaren van de Polar Music Studios aan St. Eriksgården in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Op 1 mei 2004 wordt dit complex gesloten. De drie eigenaren willen de hoge huur van het gebouw niet meer opbrengen. In de Polar Music Studios heeft ABBA de albums Fully Foo.

Super Trooper en Visitors opgenomen. Ook Led Zeppelin, Robin, The Rolling Stones, The Backstreet Boys en Gardigans hebben opnamen in deze studio gemaakt. Ja, ook niet de mensennamen. Ik heb gekozen voor de LP van ABBA, Visitors, Cassandra.

You've got a lovely daughter van de Hermes Hermits. En deze plaat stond 4 weken nummer 1 in de Australische top 40 in het jaar 1965. En op 22 mei kwam die voor het eerst daar op nummer 1. And Where Do You Go To, My Lovely van Peter Tosted van het jaar 1969 stond in Nieuw-Zeeland op 22 mei nummer 1.

0: vroege tijden.
1: Ik had heel wat anders in de kop. Ja, ik zei in ieder geval, wat is dit nou? Ik had een andere tijdloos moeten hebben. Maar ja, dit maakt niet uit. We gaan gewoon even... Kijk, de promo tijdloos, dat was het.
2: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Maar ja, het is zo weer opgelost. Maak les op. We gaan lekker uit met Man of Action van het Les Reed Orchestra. Hey, ik ga Richie Tharia even de bloemetjes even iets water geven. Ja, ik had dit jaar eigenlijk hortensia's gekocht en bij een hortensia kweken, maar die waren €70 per stuk. Ja, ze waren wel heel erg mooi, maar één nadeel, ze kunnen niet tegen zon, dus dat, ja, ze hadden wel gezegd van, ik moest ze niet in de zon hangen, maar ik had wel verwacht dat ik ze ook nog gewoon een beetje in de schaduw neer kon zetten, maar nee, ik moet ze gewoon onder het tuinhuisje neerzetten en dat vind ik wel een beetje jammer. Ik zeg, nee, ik had wel verwacht dat ze gewoon in het zicht konden hangen, laat ik zo stellen. Ik betaalde toch €70 voor en ik moest helemaal naar 100 kilometer heen en 100 kilometer terugrijden. Dus wat daar gaat, waren dure planten. Dus ongeveer 175 euro. Ja, twee planten, ongeveer €175 per stuk. Met alle onkosten erbij. Maar ja, hé. Het tijdloos bedrijf begint morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En natuurlijk met de top 40 van 23 mei 1976. Hierna komt Dries Witter. Als je denkt van ik wil op later vragen bij Dries, bel gewoon 06-39-41-4131. Dan krijg je Dries aan de telefoon. En kunt u de plaat aanvragen die u graag wilt horen. Hey, nog een hele fijne avond met Dries. En wat mij betreft tot morgenmiddag. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

zo. Het is weer vrijdagavond. Wat een lekker biertje trouwens, hè. Ja, zonnetje erbij. De temperatuur momenteel nog 24,8 graden buiten gemeten. Dus zomerse temperaturen boven. Ja, het is gewoon zomers. Nou, vanavond zijn we weer bij met lekkere hits op de radio. De hele avond dus. Hits met de radio op de radio. Nou, Willem, nog hartstikke bedankt voor de vorige uren. Het was weer tijdloos op de radio hier bij Doe-FM. En morgen is Willem weer terug op de radio. Maar hij gaat nu naar zijn bloempjes toe. Waar de hartstikke dure bloemen. En dure bloemen, ja, die kunnen overgaan. Dat hoor je net van Willem.

Nou, in ieder geval, missie zijn ze nog te redden. Een beetje water erbij, Willem. En natuurlijk ook praten tegen de bloemen. Hè. Dat scheelt ook, hè. Dat helpt ook, hè. Praten tegen de bloemen. Nou, vanavond gaan we weer lekkere hits voor je draaien. We hebben mooie platen binnengekregen. En de nieuwe plaat van Arjan Veneman. Eerst zou hij nog in de uitzending komen per telefoon. Maar dat gaat helaas niet lukken, want die man is hartstikke druk. Dus dan gaan we het nog een keer, andere keer open doen. Dan komt hij een keer naar de studio toe. Dat is ook wel gezellig, hè. Dat is ook wel gezellig, ja. Wat hebben we nog meer gekregen? Nou, Bart Keizers met de nieuwe plaat. En ook Edelstaal heb ik binnengehaald. Is niet trouwens nieuw. Fokko ook een vrouwtje met de nieuwe plaat. Ja, Leon Moorman ook met een nieuwe plaat. Ook wel een leuke plaat. Nou, die gaan we straks weer draaien. Maar eerst die plaat maar van Arjan Veneman dan. Ja. Nou. Hij kan vanavond dus helaas niet in de studio komen. Maar hij is wel op de radio. Hier is Arjan met die laatste.

is wel weer voor natuurlijk, hè, met de wind in de haren. Dan waren de boswachters met wind in mijn haren. En dat bekend van de Kameleon. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Leon Moorman, Plattelandsgevoel. Op zijn dialect gezongen, best een leuke plaat.

De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

plaat van Kerkstraat Centrum, Vier Vrienden was de plaat getiteld. Nog een nieuwe plaat binnengekomen van Henk Dame, wordt nou niet verliefd. Nou, dan gaan we even draaien. Zo heet hij, ja. Wordt nou.

zo lekker terug in de tijd met Cadans, met de intimiteit. Nou, een nieuwe plaat binnengekomen van Gerald Pals en Jaman. Een mooie chica zoals zij. Nou, die gaan we even draaien. Dat is deze plaat, net binnengekomen. Even binnengehaald en nu weer op de radio. Hier is Gerald en Jaman.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Zo, dat was Tim Immers met Liever dan Lief. Ik kreeg nog een berichtje van Lammert. Die is momenteel bij de andere Dries. Hij heeft een donker biertje voor hem staan. Dat ziet er trouwens er goed uit, Lammert, hè? Niks mis mee. Nog een nieuwe plaat binnengekomen van Tessa. Achterbank is die plaat getiteld. Dat is deze plaat.

Plas. Ja, was Van de Straat, zo heet die band. Een mooie plaat. Eigenlijk alweer een oudere plaat, maar hij blijft mooi. Michel Willems heeft wel een nieuwe plaat uitgebracht. De Zon van Capri is de plaat getiteld. Dat is deze plaat. Ook net binnengekomen hier in de studio. En nu alweer op de radio. Hier is Michel.

0: beste Nederlandstalige muziek luister je naar Lou FM.
1: Mijn toontje. Mijn wijkschildeboon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnen op. Mijn vrouwen stonden.

Wijkschildeboom, die kwam zo slecht op. En de strutters spreekt naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wooi die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn al ook de beer. En als wie om snee, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkschildeboom, die kwam zo slecht op.

Zo, de Four Seasons met Silver Star. Een plaat die met compressie is opgenomen volgens mij. Ja, zo klonk die tenminste wel. Nog een nieuwe plaat binnengekomen van DJ El Rico. Druk je lijf tegen dat van mij. Een plaat die ook meerdere artiesten uitgebracht heeft. En DJ El Rico denkt van, dat kan ik ook. Dat kan ik misschien wel beter. Dus we gaan een nieuwe plaat uitbrengen onder dezelfde titel. En gewoon dezelfde tekst. Ja, dat kan ook.

Zo, DJ El Rico met Druk je lijf tegen die van mij. En dan in de disco uitvoering. Ook Bart Keizer heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Aan die kant van het hek is de plaat gediedeld. Die gaan we nog even draaien. Dan gaan we richting 9 uur. Maar deze kan nog. Zo gek.

Zo, dat was Bart Keizer met aan de andere kant van het hek. En dat was een heel lang hek. Want van een hek was het. Dat bedoel ik, ja. Moeten we van houden? Wie moeten we van houden? Nou, ik dus niet. Nee, ik vind er niks aan. Zo, we gaan richting het klok zijn van 9 uur. Dat betekent dat we even uitgaan voor het nieuws en weer. En straks kom ik erbij terug met de tweede uur van de Hitsmid. Straks weer die gouden oude muziek op de radio. En ook doodse stilte komt voorbij. Nou, de barman vanavond niet aanwezig, maar we gaan die plaat wel even draaien. Want hij luistert wel mee, zo te zien.

0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Een beetje nog een leuke plaat. Laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even erbij zoeken. Uiteraard draaien. Het is jouw favoriete plaat hier op de radio bij Loe FM. Dat kan vanavond.

Zo, luister dus lekker mee naar de Hitsmid. We gaan straks komen weer bij je terug. We gaan eerst een schakeling maken naar het hoofdstudio aan de Vrije Straat. En dan straks weer terug naar de Polderstudio. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: En zo heet de plaat ook, hè? Ja, ik hoor nog je stem.
1: Duo Wim en Henk, volgens mij. Hè?
0: Ben, ja. ben jij die Henk dan? Of?
1: Ja, bijna. Ja, niet helemaal, nee.
0: Kun je knap zingen.
1: Ja, nee, gelukkig niet. Nou, gelukkig niet, maar nee, ik ben het niet. Nee, ja, misschien wel jammer genoeg niet.
0: Jammer, ja. Ja, in ieder geval. Ja. Het klonk goed, een mooie plaat.
1: Nee, dat is absoluut. Is dat zo? Ja, hele leuke. Ja, dus ik heb op CD.
0: Ja, ik op de computer nu. Dus.
1: Ja, dat begrijp ik. Wij zaten ook op de computer geript, en wel. Arjan, die was een beetje druk.
0: Ja, dat is hoor.
1: En die heeft een nieuwe single.
0: Ja, dat is waar.
1: Had hij hier moeten zijn natuurlijk.
0: Heb ik vorige uur al uitgelegd, ja.
1: Oh, je hebt alles uitgelegd. Ja, zo net onder de douche heb je dat even gemist. Okay. Heb je hem ook al gedraaid?
0: Ik heb hem ook al gedraaid.
1: Ah, oké, okay, ja. Dat is, ja, maar hij heeft de tekst van de... Had hij maar laten staan. Maar je kunt het beter gewoon de eerste al niet nemen. Dan heb je dat probleem nog helemaal niet.
0: Ja, maar het is altijd de laatste. Maar Bander is de laatste, hè?
1: Dat is het. Dus als je de eerste niet neemt...
0: Ja, maar dan krijg je zo'n dorst.
1: Ja, dat is dan weer een ander verhaal. Ja. Maar ja, dan voorkom je ook een probleem. Ja, weet je nog wat hij vanavond wat die laatste is geweest, hè? Ja. Hoeveelste was dat dan? Ja, geen idee.
0: Net het ook.
1: Maar hij klinkt wel leuk trouwens. Hij
0: zei, mooie plaat. Ja, dus,
1: zeker,
0: ja,
1: absoluut. Zeker.
0: Dus. Nou, hij komt nog een keer naar de studio toe. Dus dan komt hij hem promoten.
1: Nou, we gaan het even zien. Dan zeg ik in juni.
0: Ja.
1: Ja, even kijken als het een gaatje valt.
0: Neemt hij een lap vlees mee en dan gaan we de barbecue aansteken. En dan komt het helemaal goed.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja?
1: Hey, ook Otto Lakenveld heeft weer een nieuwe single. Ja, ja, bieten.
0: Heb ik nog niet gedraaid. Wel binnengehaald, maar niet gedraaid. Ja.
1: En wij gaan straks even bellen met Ron en Mireille. Mireille?
0: Ja.
1: Over een nieuwe single, oh jij. Ik zit wat te denken, was Ron en Bertina ook een duo geweest? Hij zegt, hij heeft al 6 singles uitgebracht, maar... Nee, ik ken hem ook niet, nee.
0: En ik heb de plaat nog niet gehoord. Ik heb nog niet
1: het is een hele rustige plaat.
0: Oké, dus nou, dat is net iets plaat voor jou dan natuurlijk.
1: Oh, ik vond hem even wel een beetje rustig klinken. Ja.
0: Oh, oké, nou dat is mooi.
1: Ik denk dat jij hem misschien wel leuk vindt.
0: Oké, ja, ik ben ook wel rustig, jongen. Ja, dat klopt.
1: Nou ja, vooruit maar.
0: Nou, we gaan eerst een rustige plaat draaien van de Starfighters. We gaan straks dus die man en mevrouw bellen. Wie hebben we trouwens aan de lijn straks? Die man of die
1: mevrouw? Dat is een hele goeie.
0: Dat weten we
1: nog niet. Nee, nee. Oh. Ik heb net zo'n info dat jij van mij door hebt gekregen.
0: Oké. Okay,
1: nou. Van Dennis van Score Promotion.
0: Ja, ik heb het nummer al opgeschreven ergens. Oh, ik ben het nu al kwijt. Maar
1: ik heb het ook.
0: Ook
1: bovenop jouw briefje staat het ook nog.
0: Oh, daar staat het ook nog. Oh, dat komt helemaal goed.
1: Wat dat betreft gaat het helemaal niet meer fout.
0: We gaan eerst een plaat draaien van de Starfighters. Gaan we eerst een plaat draaien.
1: Dat is wel een wat onbekendere.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar wel mooi.
1: Ik ga eens even luisteren.
0: Gaan we even luisteren. Ja.

0: Zo, The Beautiful Night van de Starfighters was dat. Ik kreeg nog een berichtje van, kun je nog een plaat draaien voor onze barman? Een barman is vanavond niet aanwezig, dus ja, we gaan er even een plaat draaien voor Lammert. Je luistert wel mee, is momenteel aan de donkere bier. Lammert niet te veel natuurlijk, hè, want er zit meer alcoholpercentage in als andere biertjes. Dus kijk uit wat je doet, dus niet te veel. Maar ja, nou, we gaan wel even een plaat draaien voor Lammert.
1: En dit is de hit... van Barman Lammert.
0: Doe met deze plaat.

0: Ja, ja, de doodse stilte van Mooi Werk. Dus Charles van Lammert, die is aan donkere bier. Dat zou er goed gaan vanavond, met die Lammert.
1: Nou, ja, dat weet je met Lammert maar nooit natuurlijk. Hè?
0: En normaal gesproken zitten wij erbij. En dan heb je nog iets controle.
1: Ja, ja nee, dat klopt inderdaad. Hij moet
0: dus
1: wel
0: daar niet bij. Dus,
1: nou ja. Als wij vanavond teruggaan en hij ligt ergens in de sloot, dan weten we dat het...
0: zo erg dat we niet...
1: Geen idee eigenlijk.
0: Nee, zo erg gaat niet gebeuren. Nee, Lammert is een verstandige man. Die is een man die in ieder geval een paar jaar ervaring.
1: ja, dat is echt een getrainde...
0: En we gaan iemand bellen. Even kijken als het allemaal lukt.
1: Ron en Mireille, geloof ik.
0: Even kijken als het allemaal lukt. Hè. Dus, en weet ik niet, wie krijgen we aan de telefoon?
1: Geen idee.
0: Is dat Ron of... Nou, Ron is, die ligt momenteel even op de bank even bij te komen. Is aan het,
2: Met Ron.
0: Hey Ron.
1: Goedenavond. Met Dries en Henk van de Hitsmid op Lou Media.
2: Hey, goedenavond.
1: Ja, we hadden doorgekregen van Dennis van Scorepromotie dat we jou even konden bellen vanavond.
2: Ja, dat
1: of in ieder geval, wie wisten wij nog niet, maar in ieder geval één van het duo Ron en Mireille. Over de nieuwe single, O Jij.
2: Ja, dat klopt. Ja, maar ik zat net te kijken. Ik wil proberen Mireille toe te voegen, maar ik denk dat het zo niet lukt, denk ik.
0: Oh nee?
2: Want normaal bellen jullie met een gewoon toestel, denk ik.
1: Nee, wij hebben al een hele tijd niet meer. Nee.
2: Al een hele tijd.
1: Nee, dat is altijd wel wat... Nee, we hebben wat andere ervaringen daarmee.
0: Maar zou dat zo niet kunnen dan? Want je kunt er wel een plusje doen. Persoon toevoegen, zie ik hier staan.
2: Oh, even kijken hoor. Ja, ik zie plusjes staan.
0: Ja, persoon toevoegen.
2: Dan ga ik het eens proberen.
0: Ja, doe het maar. Probeer het maar eens even.
2: Ik ga het gewoon proberen, ja. Dus toevoegen.
0: Nou.
2: Maar dan moet ik bellen.
3: Oh, je weet toch hoe dat moet?
0: Ja, hallo. Dus... goed.
3: Hallo, met Mireille.
1: Hallo zeg, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Met Dries en Henk van de Hitsmid.
3: Ja, hoi Dries. Hey.
1: Ja, nou Dries is de andere kant, ik ben Henk. Ik zit aan de rechterkant en Dries is links. Even voor de beeldvorming.
3: Ja, precies, voor de beeldvorming, ja.
1: Ja, ja oké.
0: Hey, ik heb nu netjes drie personen hier in de ding staan in het scherm. Dus Ron heeft wel een foto erop staan, maar Mireille niet. Dus ik weet niet hoe jij eruit ziet. Maar
3: even zorgen dan. Nou, kijk maar naar
2: Dan kan je de clip zien natuurlijk.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is absoluut zo. Dus daar gaan we ook zeer zeker even naar kijken. Hey, maar jullie hebben voor de eerste keer een single samen uitgebracht volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: De allereerste. Maar ik begrijp waarom. Ja. Jij hebt al eens eerder platen uitgebracht.
2: Ja, dat ook. Ja, zeker. Ja.
1: Ik kan me nog een duo van eerder. Ron en Bettina. Maar dat zeg jou niet wat zeker.
2: Ja, dat is een halve eeuw geleden. Dat is 1984.
1: Ja, nou ja, dat weet ik toch. Ja. Een cd-singeltje volgens mij. Of single ook nog wel.
2: Ja, en single ook, ja.
0: Maar is dat dezelfde Ron dan?
2: Dit is dezelfde Ron, ja.
0: En dat is 50 jaar geleden, dus je bent...
1: je bent inmiddels een paar jaartjes...
2: Blijft stilstaan, hè? Ja. Nee, mijn leeftijd blijft stilstaan.
1: Nee, maar dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik was even te denken, wat voor titels waren dat? Ik kon even gaan zoeken natuurlijk, maar... Dat is voor mij gewoon heel bekend, Ron en Bettina.
2: Ja, jou ken ik met gesloten ogen.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja. Dat bedoel ik.
1: Ja, ik moet zeggen dat weet ik, dat is de dag van gisteren, zeg maar. Oh, nee, die platen blijven gewoon bij, want dat was een beetje wat jeugdige tijd voor mij natuurlijk. Ik was ietsjes jonger. Wat, 1984 zei je?
2: Ja, 84 was het.
1: Ja, toen was ik 84, was ik 13 jaar.
2: Zo. Dus,
1: ja.
3: Nou, dan zijn we even oud.
1: Oh, ja, jij bent ook van het ene mooie jaartal, 1971?
3: Ja. Nou, ik ben van 70 dan vooruit.
1: Ah, oké, okay, ja, ik denk dan van 71.
3: Ik kan niet
0: liegen. Ja, dan ben je ook nog hartstikke jong, toch?
1: Ja, joh.
2: Ja,
1: ja
2: vind ik ook.
1: Allemaal beneden 60, joh, dat gaan we, hè? Dat rekenen we allemaal goed.
2: Oh jee.
1: Dan hoor ik dat er één boven de 60 zit. En het is niet meer rijden. Nee, ja, wie blijft er over dan, hè?
0: Ja.
1: Hé, hey, maar waar kom je...
3: Ja, inderdaad.
1: Ja, waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Ik kom van Sint-Willebrod en Mireille komt uit Prinsenbeek.
3: Breda?
1: Ja, Breda. Nou ja, dat is echt. Dat is allemaal echte Brabanders, ja?
2: Dat zijn echte Brabanders,
3: ja. Ik ben in Rotterdam geboren, hoor.
2: En okay. Ik in Aalsmeer geboren, dus het is ook wel heel wat anders.
1: Oké, okay, dat is ook weer heel wat anders dan in Noord-Holland natuurlijk. Dus,
0: Rotje Knor dus.
1: Nee.
0: Ja.
2: Rotje Knor.
1: Maar het maakt helemaal niet uit. Hey, maar hoe zijn je zo toegekomen om nu samen een single uit te gaan brengen?
2: Nou, dat is eigenlijk is dat zeg maar 10 jaar geleden. Toen ging ik de studio in en toen kwam ik Mireille tegen. En toen zei ik van, het lijkt wel leuk of we wat samen gaan doen. En op een gegeven moment, ja, we zijn elkaar uit het oog verloren. En 10 jaar later zijn we elkaar weer tegengekomen, zeg maar. En ik zeg, nou moet het er maar eens van gekomen.
1: Ja, en dan nu eindelijk dan de eerste single.
2: Ja. En nu eindelijk de eerste single van ons, ja.
3: Klopt.
1: Ja, en heb je al meer plannen gemaakt voor de toekomst?
2: Ja, we zijn druk bezig. We zijn druk bezig, ja.
1: Ja, nou ja, goed, hou ze op de hoogte als het zover is dat er hier wat meer gaat komen. Hé, hey, maar over deze nieuwe single gesproken. Maar je ziet een cover staan, heb je het toch even gepakt?
3: Ja, van Mandy.
2: Ja, van Mandy, ja.
1: Ja, en is...
3: De tekst bewerkt en toen zijn we gaan zingen en dat klonk heel goed. Dus toen dachten we, nou, we nemen het op.
1: Ja, oké, okay, dus toch wel iets andere tekst als...
3: ja.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, Dries, heb jij nog wat leuke vragen voor de mensen?
0: Maar de toekomst, nieuwe platen, die ga je dus opnemen, maar dan wel eigen platen, die komen er wel aan, die je zelf...
3: Ja, dat is wel onze bedoeling inderdaad, ja.
2: Dat is wel de bedoeling, ja, dat we wel doorgaan als duo, zeg maar.
1: Ja, wel als duo, maar dat je ook met een eigen sound gaat komen, of dat niet?
3: Ja, wel, want we hebben een beetje dat country-achtige stijl willen we op.
1: Oké. Okay.
3: Een beetje gemoderniseerd. Dus een beetje zoekende. En kijken.
0: Is toch weer een beetje in tegenwoordig, hè? Dat country-achtige.
3: Ja, nou ja.
2: Het is een tijdje eruit geweest. Maar
0: het komt weer terug, hè? Dat, leuk. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om te klinken. Dus,
1: ik ben bijzonder benieuwd eigenlijk hoe dat gaat worden.
3: Ik ook.
2: Ja, wij allemaal, denk ik. Ja. Wordt heel spannend.
1: En is dat over een bepaalde tijd dat we dan kunnen verwachten? Dat,
3: kijk, dit zal, nummer kan...
2: Ja, in het najaar of zo.
3: Dus najaar, okay. Dan hebben we nog even tijd. Ja.
2: Ja.
1: Ja, je zegt de vakantietijd natuurlijk en dan...
3: Daarom.
1: Ja, even wat inspiratie misschien weer opdoen.
3: Ja, zou fijn zijn inderdaad. Ja.
0: En qua optredens dan, treden jullie ook al samen op in diverse gelegenheden?
3: We hebben nog maar 1 nummer samen.
0: Ja.
2: Het is nog moeilijk, hè?
3: Dat is een beetje lastig.
2: Ja. We zijn wel bezig om wat, zeg maar, in een half uur vullend programma te maken. Dus dat we toch wel kunnen optreden, zeg maar.
0: Ja. Dus dat komt allemaal nog. Dus,
2: komt wel, ja, dat komt zeker.
0: Dan kun je in drukke tijd tegemoet komen, misschien wel.
1: Ja, maar rond die nummers die jij in het verleden hebt uitgebracht, in de 80e jaren... is dat ook iets om dat samen nog te gaan zingen? Jullie twee nu?
3: Nee. Oh, sorry. Nee.
1: Is dat niet jouw stijl dan?
3: Nee.
2: Mireille's stijl is het niet. Nee,
3: maar dat is sowieso niet meer van deze tijd. Hè? Nee.
1: Nee. Nee. Oké.
3: Okay. Nee, maar Ron heeft zelf nog onlangs, de afgelopen 3 jaar, heeft hij zelf ook nog nummers uitgebracht.
2: Ja, nog 6 nummers.
3: Zo begonnen, waarin ik dan in de clip speel. En uiteindelijk, het zoveelste nummer, had hij zoiets van, zullen we samen een duet opnemen? Dus die nummers van Ron, die zouden natuurlijk ook nog gewoon kunnen zingen. Ja. Die zijn vrij recent.
1: Ja, die wel. Nee, maar het is gewoon een vraag even natuurlijk. Want bij mij, als zei je Ron, bij mij is die naam van vroeger toch een beetje blijven hangen.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat, en volgens mij iets met een blauwe hoes, kan dat?
2: Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen.
1: Nou, dat is ook moeten kijken thuis, maar...
0: Wat je een jonge...
3: zelf niet, zie je wel.
0: Wat je in je jonge jaren geleerd hebt, dat blijf je steeds bij natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: dus,
1: dat heb je met een hoop dingen wel natuurlijk, ja. Ja, dan heb je altijd, je valt in dingen in het verleden terug. Als je ergens een tijd niet geweest bent, en je komt ergens weer... En dan ga je toch weer bepaalde dingen herkennen van toen, hè, van vroeger.
3: Ja, dat klopt.
1: Of wij worden iets ouder natuurlijk, iets verstandiger natuurlijk. Ja. misschien, hopelijk.
0: Ja, dat zeg je verkeerd. Je krijgt meer ervaring, moet je eigenlijk zeggen.
1: Oh ja, oké, okay, zo kun je het ook zeggen.
3: Oh ja, dat is het.
1: Je krijgt meer ervaring. Dat is het juiste woord.
3: Het is altijd het goede antwoord. Ja,
0: zo is dat.
1: Dat is zo. Hé, hey, maar...
0: We gaan de plaat draaien, denk ik.
1: Ik denk dat het tijd is om de luisteraars te laten kennismaken met jullie nieuwe plaat. Ja. Als de plaat loopt, dan praten we even kort even achter het scherm even verder. Dat horen de mensen dan niet meer. Dus ik zeg, kom nog even lekker aan, dan gaan we even draaien hier live in de uitzending.
3: Ja, nou leuk. Nou, hier zijn Ron en Mireille. Met, oh jij?
2: Oh jij?

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

0: Ja, dat was dezelfde ronde, hè, deze. Want toen was hij nog een stukje jonger.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Want had hij de baat bijna nog niet in
1: de keer. Arno kende hem niet. Dan zeggen ze maar weer af. Nou ja, goed. Je weet hoe Arno is. Maar het was over Arno gesproken.
0: Ja.
1: En ook Karin.
0: Ja.
1: Ze zijn volgens mij vandaag 29 jaar getrouwd.
0: Ja, hoor. Ja,
1: dat is niet te geloven. We zijn net even een foto te bekijken van de trouwfoto. Jongen, jongen, jongen. Wat een broekie was die Arno toen, hè?
0: Is hij nog steeds. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, gefeliciteerd Arno.
1: Ja.
0: En vooral zijn vrouw natuurlijk.
1: Ja,
0: dat hij dat uitgehouden heeft.
1: Ja, hij is natuurlijk ook veel weg. Dat scheelt natuurlijk wel een hoop.
0: Daarom natuurlijk. Daarom is het ook gelukt. Die 29 jaar, denk ik.
1: Ja. Ja. Maar dan zullen we even een leuke plaat voor ze gaan draaien.
0: Ja, gaan we even doen. En wat zullen we draaien? Want het is eigenlijk wel een... Wat is nu een toepasselijke plaat?
1: Nou, iets over huwelijk, iets, zeg maar.
0: Ja.
1: 25 heb je al gehad, maar...
0: Ja, dat doen, hè. Wat,
1: We gaan even wat opzoeken. En straks komt even een plaat van de Sunstreams, want...
0: Jij bent de zon in mijn leven, of zo, wat weet ik.
1: Ja, zoiets dergelijks, of...
0: Wat vindt Arno leuk?
1: Arno komt met leuke ideeën.
0: Kom even met een idee.
1: Wat belangrijk is, wat vindt Karin leuk?
0: Ja, dat hoor je eigenlijk nooit, hè.
1: Nee.
0: Het is allemaal van...
1: Dus elkaar in meeluisteren. Dus laat ook even jouw stem even horen. Want die is ook zeker belangrijk. Gaan we eerst die plaat voor Karin dan draaien. Daarna wel een keer voor Arno.
0: Ja, dat gaan we even doen. Ja. Arno die had erover van... hij is nu een modeltype. 28 jaar Dries. Henk krijgt een beetje baas.
1: Hallo, hij heeft 29 jaar heeft hij opgeschreven. Arno, wel even scherp blijven.
0: Ja, nou, dat was
1: ja, hè?
0: Volgend jaar is 29, maar nee, het is nu 28 jaar. Dus, nou, in ieder geval...
1: Even kijken.
0: Gefeliciteerd.
1: Even kijken wat hij heeft neergezet. Even kijken, ga even kijken.
0: Ja, doe maar even.
1: Oh, hij heeft even weer veranderd. Hij is alsjeblieft. Nou ja, 28 jaar, het is niet te geloven. Wat een tijd, hè?
0: Ja, Doos en Stilte heb ik net gedraaid.

0: Dat is ook wel een keer leuk.
1: Ja, ik heb het anders. Fest, ja, niet altijd dezelfde. We hebben zoveel platen gemaakt.
0: En hij zegt van deze, dat is eigenlijk de originele. Die Mandy. Wat je net hoor je van Ron, zeg maar, met die andere
1: groep. Ja, ja, met zijn meerheid.
0: Ja. Maar zullen we gewoon even die Donna Maria even draaien voor...
1: Ad en... Of voor elkaar in.
0: En voor elkaar, ja, wacht. Al die Karin, ja. Arno. Arno in Gratje.

Ja, speciaal voor Arno en elkaar in deze plaat van Justin de Wild, de Bias-klant. En ook deze plaat van Frank Mirella, ook speciaal voor jullie.

0: mogelijk hem mooi te draaien. He?
1: Zeker weten.
0: Ja,
1: Demis Roussos.
0: Ja, dat is echt ook zo'n...
1: Ook niet meer onder ons.
0: Nee, ook zo'n echt zo'n heet van een naalplaatje eigenlijk.
1: Die wordt
0: dan ook wel gedraaid.
1: Oké.
0: Hey, José is lekker thuis gekomen.
1: Ja, ja, daarom.
0: Ja, die is momenteel lekker thuis. Die
1: dus kan mocht je meeluisteren naar... hier staan ze geloof ik, hè?
0: Ja, ja. Misschien luisteren ze wel mee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Zullen we een leuke plaat draaien voor
1: José? Ja, zullen we even kijken als ze meeluisteren?
0: Een van de favoriete platen van José.
1: Ja, dat is het beste.
0: Ja, die gaan we straks even draaien voor je, José.
1: Ik ga even kijken als Edgar meeluistert.
0: Gelukkig thuis gekomen. Lekker even bijkomen thuis. Heeft ze nog wat nodig natuurlijk, hè? Heeft nog een lange weg te gaan. Maar in ieder geval, ze is weer thuis. Dat is weer een pluspuntje. En misschien ook in de toekomst weer een keer in de polderstudio.
1: Ja, ja, wie weet.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Ja, daarom.
0: 0639-414131. Als je nog een leuke plaat weet, laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken. Dus luister je mee. En je denkt van, hé, het kan allemaal beter. Ze draaien wel platen, maar ik kan het veel beter. Nou, geef even die plaat door. Dan gaan we die plaat even erbij zoeken. Ik zie dat we nog 2 minuten hebben tot het nieuws. Dus dan gaan we straks even die plaat draaien voor je zee. Het gaat zo snel hier, ongelooflijk.
1: Het is ongekend gewoon. Ja. Het is lekker rustig, ja. Rustig in de studio vanavond, niet? Ja, lekker. Ja. Het is wel heel rustig, vandaag rustig. Want onze barman is er niet.
0: Nee.
1: En ook onze uitzendkracht is niet aanwezig.
0: Nee, die
1: beste man is hard aan het werk.
0: Ja, ja. Ja, die moet ik af en toe werken, hè?
1: Dat klopt ook.
0: Ja. Ja, onze barman is er ook niet. Dat is eigenlijk wel jammer, want dan moeten we zelf lopen. Maar
1: dat is juist het...
0: En hij is momenteel aan het donker biertje. Als hij nou die donker biertjes hier naartoe gaat meegenomen... Dan mag Drees ook wel meekomen natuurlijk. Hè? Dat mag natuurlijk ook. Dan was het een stuk gezelliger geweest. Ja.
1: Misschien
0: een keer voor de toekomst. Hè?
1: Dat ja, wie weet. Of van zomer of zo.
0: Hij mag best komen als hij gewoon die donkere biertjes meeneemt. Mag hij best komen hier. Dat is geen probleem. Hè? Toch?
1: Alleen dan. Ja. Maar er wordt wat vaker wat beloofd. Zou misschien iemand zo komen met een visje van een bepaald merk.
0: Ja.
1: Maak geen reclame.
0: Een of ander beestmerk, toch?
1: Ja.
0: Het was geen wolf.
1: Nee. Het is ook de achternaam van onze barman. Oh.
0: Van Lammervals? Oké, nou, we gaan even naar het nieuws toe.
1: Ik had het nog net. Het puntje van Lammert. Ja. Hij zegt, Dries, een mooie plaat. Drink een biertje met pa.
0: Oh ja, dat is een mooie plaat. Ja, die gaan we straks even doen. Ja. Nou, we gaan er even een schakeling maken naar de hoofdstudio. Even een snelle wandelen. Even een lijntje rollen. En dan straks weer komen we terug naar de polderstudio. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, onze veer in de wind. Dat was de plaat van Daan en Widder. Blijft toch een leuke plaat.
1: Zo is dat.
0: Was een hele verrassing hier in de studio.
1: Ja, we hadden het over van, zouden ze meeluisteren?
0: Ja.
1: En één keer, dan staan ze hier weer in de studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nou, UFC is er ook bij. Dat hadden we niet verwacht.
1: Bijzonder leuk. Dus ja. We gaan natuurlijk wel even die bijzondere mooie plaat van BSN even draaien.
0: Ja, tuurlijk. Dan gaan we even doen.
1: En weet je trouwens wie de zangeres is van dat nummer?
0: Nee. Is dat... is dat oude zangeres van...
1: Nee.
0: Nee?
1: Dit is de tweede.
0: Oh, ja, toch wel?
1: Ja, Carola.
0: Carola toch, ja?
1: Ja.
0: Wist je Edgar dat ook? Ja, natuurlijk wist hij dat. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, José weet dat ook.
1: Natuurlijk. Ja, José wel. Dat hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Nee, Carola inderdaad.
0: Oké. Nou, we gaan hem straks even draaien.
1: A Matter of a Wonder.
0: Ja. Een leuke plaat trouwens. Hè. Dus die zal morgen absoluut ook weer voorbij komen. Natuurlijk bij de Heat van de Nasio. Bij de Loco is dat.
1: En Cave Eddie natuurlijk.
0: Ook, die ook.
1: Dat is ook alweer gewoon. Ook,
0: natuurlijk, ja.
1: En wie nog meer?
0: Wie nog meer? Gewoon de jongensdroom natuurlijk ook. Hè. En dan de Friese uitvoering. Die komt ook weer voorbij.
1: Die komt weer opnieuw uit.
0: Ja.
1: Op vinyl.
0: Ook de Friese uitvoering?
1: Ja, dan staat de Friese uitvoering staat op de A-kant.
0: Oh.
1: De hoes is anders. Anders was het een beetje donker de eerste. Maar er waren maar een aantal van geweest.
0: Ja.
1: En nu komt hij weer. Dan moet je wel bestellen. En dan duurt het even 3 maanden. Dat wordt al zeker augustus.
0: Okay.
1: En dan staat op de A-kant staat de Friese uitvoering. En de B-kant, normale jongensdroom.
0: En wanneer komt die uit?
1: Ja, nou ja, goed, het wordt nu gepest. Dat zal ongeveer een maandje of 3 zijn.
0: Okay.
1: Dat zal ongeveer ergens in de loop van augustus.
0: Oké, dus...
1: Ja.
0: Eigenlijk moet Edgar die ook hebben, die plaat natuurlijk. Hè? Want dat is een van zijn favoriete platen. Dus die moet hij natuurlijk wel op vinyl hebben. Dat is het ook, hè? Ja. Dan gaan we proberen te regelen, hè? Dat hij bij jou komt. Even, we gaan even die plaat draaien van BZM. Speciaal voor...
1: Voor
0: die momenteel hier live aan het schap zitten, noemen ze dat, hè? Live aan het schap. Dat vinden we heel leuk. Hadden we niet verwacht. Deze leuke plaat van BZM.

0: Blauw van Trajan met Wachten op jou. We kregen net nog een telefoontje van Wilma. Wil je nog even die Engelbewaarder draaien? En toen zeg ik van, welke wil je horen? En toen zei ik van, Wilma, maar het is van Mieke. Wat ik verkeerde.
1: Oh jee. Nou, ja, Mieke is origineel.
0: Ja, het is origineel. Ja. Zullen we gewoon die van Mieke maar doen dan? Ja,
1: geen idee, als die ongezegd heeft welke.
0: Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval voor Wilma, de Engelbewaarder, we gaan die van Mieke doen. De originele. Dat vind ik toch. Die vind ik altijd nog de mooiste.
1: Ja, dat blijft mooi. Ja, absoluut.
0: Speciaal voor Wilma.

0: dacht dat ik haar vergeten was. Maar ze keek me aan. En na al die jaren...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Is wel een plaat die je snel mee kan zingen.
1: Ja, dat is makkelijk tekst. Wel mooi, vooral die melodie erin.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Ik heb even twee verzoekjes.
0: Wat dat? Ja?
1: Ja, op jouw linkerscherm, maar je hebt even weer gewisseld. En een plaat van Yves Beerens, Terug in de Tijd, en Rob de Nijs, een foto van vroeger.
0: Ja.
1: Even kijken van wie is het dan weer? Zit het boven de naam van Gerardien en Cor staan?
0: Ja, uit Spanje.
1: Ja, helemaal uit...
0: Dus we hebben luisteraars in Spanje.
1: Dat is ongekend, hè?
0: Nou ja, het is ongekend, ja. Een Spaanse Pinozo.
1: Pinoza?
0: Ja, Pinoza. Moet je zo uitspreken?
1: Geen idee.
0: Hij staat Pinozo, maar...
1: Geen idee.
0: Ook, ja.
1: Nee, maar...
0: Nou, in ieder geval, het is in Spanje.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even die foto van vroeger... Is trouwens wel een hele leuke plaats. Die gaan we straks
1: even
0: draaien.
1: En ook
0: die
1: van Yves heb ik ook even erbij gezocht.
0: Ja.
1: Staat ook even helemaal scherp. Even een berichtje van Gert-Jan. Ja, Gert-Jan. Hij zegt, ik kan helaas even niet meeluisteren.
0: Dus hoort
1: want hij
0: niet.
1: Zit in de tuin met een biertje met wat huisgenoten.
0: Okay.
1: En ze willen popmuziek horen. Hij zegt Alibaba muziek.
0: Okay.
1: Ik denk dat het biertje Gert-Jan nu niet helemaal lekker meer smaakt. Wat zeg je er is?
0: Ja, nee, dat kan. Ja. Ja? Maar hij hoorde het niet. Want je kunt het allemaal voorlezen, maar je hoorde het niet. Want hij luistert niet. Dus,
1: nee, dat maakt niet uit. Okay. Maar goed, even een berichtje van, Gert-Jan.
0: Ja.
1: Normaal luister je wel vaak mee.
0: Harold, die luistert wel mee. Die kwam van de week een nummer voorbij van het boerenalfabet. Ja, die ken ik ook. Ja, van mooi werk, ja. Ja, van mooi werk. Ja, die bestaat. In Spanje zijn we ook aan het typen, geloof ik. Even kijken wat er allemaal uitkomt.
1: Ja, inderdaad. De mensen worden een beetje wakker.
0: Ja.
1: In ieder geval warme Pinksterdagen voor de deur.
0: Het is hier ook warm. Het is hier lekker. Het is morgen ook weer, hè? De zomerse temperaturen, dus. Pinozo, spreek je het uit. Dat is Pinozo.
1: Pinozo, ja, oké. Okay. Ja.
0: Eigenlijk Pinozo. Het is met twee dubbel S. De Pinozo. Pinozo.
1: Ja. Oké, ik had het scherm even hier vandaan. Ja, er is een scherm staan, maar
0: ja,
1: nee. Net iets te ver voor mij weg hier.
0: Ja.
1: Ik had iets zien voorbij komen.
0: Ja. Pinozo. Ja.
1: Pinozo, ja. Oké. Nou, we komen er wel achter.
0: Het is wel te grappig, hè? Dat je helemaal hier...
1: Ja, jongens, wereldwijd
0: luisteraars in Spanje hebben. En dan ook gewoon bijna real-time... Een reactie hebt, dat is leuk, hè? Ja. Nou, we gaan even die foto van vroeger even erbij zoeken. Oh ja, die hebben we al. Die heb jij klaarstaan. Ja,
1: en ook die Yves Beerens.
0: Ja, die hebben we Terug in de Tijd. Ook zo'n leuke plaats. Maar eerst even deze plaats. 2000 kilometer van Elburg. Nee. Ja.
1: Je zult er maar moeten fietsen.
0: Afstand blijft hetzelfde, hè? Als je met de auto gaat, dan vind je fietsen.
1: Ja, dat wel weer. Vanuit dan maar.
0: De vliegtuig gaat sneller.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we een keer een locatie-uitzending daar doen. Hè? Dat is wel leuk.

0: van Erik en Sanne met die erop verdronken vlinder. We kregen een uitnodiging, Henk.
1: Ja, helemaal naar Spanje.
0: Naar Spanje. Dus,
1: ja, voor een locatie.
0: Ik had zo bedacht van, ja. Als jij vervoer doet...
1: Ja, ja, ja. Maar gaan we lekker met vliegtuig. Nee.
0: Nee? Nee? Oké.
1: Okay. Nee, jawel, mag het met vliegtuig.
0: Oké.
1: Okay, ja, dat kunnen we een keer regelen.
0: Ah, dan de mobiele studio moet dan mee natuurlijk, hè, in de vliegtuig.
1: Ja, dat is geen idee.
0: Dus, ja. Nou, uitdaging. Dus, ja. Wel leuk om een keer naar Spanje toe te gaan. Ja, doe toch alle bekende stations, zeg maar. Die gaan naar Spanje toe, toch? En een van de bekende stations is natuurlijk ook Lou FM, natuurlijk. Hè? En vooral de Hitsmin, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, nee, tuurlijk. Uiteraard.
0: Ja, nou, leuk. Ja, dus we gaan binnenkort misschien wel een keer naar Spanje.
1: Even kijken. Oh, Arno is nog wakker.
0: Oh, ja?
1: Ja, hij was zo verdacht stil.
0: Maar die gaat ook naar Spanje. Oh. Dat wordt nog druk.
1: Ja, ja, ik denk het wel. De hele ventclub gaat mee.
0: Car, moet een touringcar
1: komen. Nee, een hele vliegtuig is vol straks.
0: Een vliegtuig met Anne Wagen. Ja. Oké. Okay. Oh, Harold die gaat ook mee, denk ik. Nou. Ook Broodje Bal luistert nog mee.
1: Is Albert er ook nog bij?
0: Albert is er nog bij, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: ja. Ook leuk dat Albert er weer bij is natuurlijk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Ik denk dat volgende week ook weer... maandag denk ik niet, maar dinsdag
1: dat
0: dan...
1: Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk dat hij zo wel even een bericht gaat geven.
0: Maandag denk ik niet, maar dinsdag wel. Hij had van de week ABBA, hè? Ik weet niet of je nog geluisterd hebt, maar...
1: Van de week heb ik helaas niet weinig kunnen horen.
0: Maar aankomende week een andere artiest of een band? Dat weet ik niet, maar...
1: Geen idee, nee. Vaak zie ik wel berichten van bestaan, maar afgelopen week was het gewoon even iets te druk en dat lukt er even niet.
0: Oké, okay, nou, misschien... Nee.
1: Dus ik heb wat dingen niet helemaal
0: bijvoorbeeld, BZN een keer, een BZN week of...
1: Oké.
0: Okay. Misschien heeft hij een andere week...
1: Heeft elke week wat... Ja, elke dag dan toch wat anders.
0: Denk ik wel, ja. Dus we zullen zo een berichtje van hem krijgen, van... aankomende week. Nee, nog niet. Ik heb nog geen bericht van.
1: Hij wel, dat zijn vaste items natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja,
1: ik heb, en dat is niet opgevallen dat hij ooit een artiest over de hele week heen had.
0: Ja, nee, maar dat is wel leuk. Van de week was het dus ABBA week.
1: Ja.
0: Nee, ja, aankomende week misschien. Andere artiest.
1: Geen idee.
0: Of een andere band. Ja, dat zou ook
1: kunnen. Noem eens even wat. Ja, ik noem eens even een voorbeeld hoor.
0: Wat dan?
1: Nou, ik zeg de hele Cats. Ik noem maar even gewoon een voorbeeld.
0: Oh, Cats, ja.
1: Ja, George Baker. Ja. Hebben we Bas natuurlijk even live gezien optreden.
0: Time out.
1: En, maar echt? toch de Fisherman even niet gezongen. En Wees het Love niet.
0: Dat is wel jammer dan, hè?
1: Ja, dat is een beetje zonde. Ja. Tegen Arie nog gezegd, maar Arie is de, ja, die wist het niet meer hoe die plaat heette. Dus we gaan hem gewoon even draaien, zo.
0: We hebben al één. Arno, die gaat mee naar Spanje. Ja, die gaat... Arno gaat mee naar Spanje. Dus dat is helemaal voor elkaar. Ja, we gaan straks de Josh Baker, de Fisherman Friend, wil je graag horen?
1: Fisherman Friend, Fisherman, de Fisherman. En in het Duits heet hij dan Das Weite Meer.
0: Ja.
1: En Wees het Lof natuurlijk, ja, dat is op hele mooie platen.
0: Oké, nou, die gaan we ook hebben. We gaan voor Arno even een andere plaat draaien. Die van Geert.
1: Je bent chauffeur, dus geen gezeur.
0: Geen gezeur. Speciaal voor Arno.

0: Zo, te veel voor mij.
1: Ja, ja, Jan Bosser en Solidair.
0: Ja, ja, leuk. Leuke plaats. Ja. Toch? Hè? Ik kreeg net een berichtje van Albert Vierhuis.
1: Ja.
0: Een broodje bal. Volgende week BZN.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, dus heb je nog suggesties voor...
1: BZN. Ja, die hebben zoveel mooie platen. Ja, maar Sevilla, Mon Amour.
0: Oh, ja.
1: Pully Dum.
0: Oh, niet zo snel, want hij moet allemaal schrijven. Hè? Niet
1: zo snel. Ik noem even wat suggesties. En natuurlijk wist je niet te vergeten, wat uit de tijd, begintijd, zonder zangeres nog.
0: Ja.
1: Zwiet Silver Annie.
0: Oh, die zal ongetwijfeld gedraaid worden.
1: Ja, dat is ook een bijzonder.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld komen.
1: Mon Amour, Sevilla, Lady Macaulay, Pully Dum. Ik noem maar wat plaatjes op die gewoon heel erg leuk zijn.
0: Ik kreeg nog een berichtje van Harold. Albert doet ook een beste tijd op dat broodje bal. Dat klopt inderdaad.
1: Ja,
0: dat doet hij al heel tijd. Dat klopt inderdaad. En hij mag best een beetje 90-jarige muziek draaien. Maar daar ben ik niet met hem eens.
1: Nee, toch? Ja, er zullen best wel leuke platen bij zitten.
0: Nee.
1: Af en toe heeft hij natuurlijk wel wat... Ja, zo'n platen bij zitten, denk ik.
0: Ja.
1: Meest natuurlijk wat oudere muziek.
0: Harold is natuurlijk een hartstikke jong nog. Ja, die wil graag 90-jarige muziek horen. Maar wij zijn meer van de 70-80-jarige muziek. Dus
1: ja.
0: Dat vinden wij leuk. Ja. Wij zijn een beetje
1: jij vooral?
0: Wij hebben iets meer ervaring. Dat hadden we vanavond al over. Dus,
1: ik loop nog een stukje achter natuurlijk. De fantasie natuurlijk.
0: Hey, we hadden het net over Spanje.
1: Ja.
0: En we hebben al Arno, die gaat mee. Dus Arno, die kan ook goed. Die is ook chauffeur. Dus die kan de terugreis reizen, denk ik. En jij bent ook chauffeur. Die kan de heenreis doen.
1: Ja.
0: Dus we hebben bijna voor elkaar.
1: Maar we gaan toch lekker vliegen.
0: Dit is bijna voor elkaar, joh.
1: Ja, bijna wel. Ja. Hebben onze barman nog niet gevraagd?
0: Oh, die,
1: onze uitzendkracht nog niet?
0: Oh, die gaat ook mee.
1: Ja,
0: die gaat ook mee,
1: dat is ongekend natuurlijk, hè.
0: Het wordt nog
1: de hele fanclub van Hitsmith gaat mee.
0: Het wordt druk daar in Spanje.
1: Ja, denk het wel. Ja. Moeten we Ronald ook nog meevragen?
0: Zou die ook mee willen?
1: Ja, nee, dat is wel een feestbeest.
0: Ja, misschien wil hij ook wel mee, ja.
1: En heb je nog andere leuke suggesties?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, wie komt hier nou wel eens maar vaker?
0: Jan komt misschien wel de scooter. Ja. En dan moet hij wel een week tevoren gaan. Dan,
1: ja, anders komt hij niet op tijd. Denk ik.
0: Want dat komt niet op tijd. Hey, we gaan gewoon even een leuke plaat draaien. Van Bassie en Adriaan.

is al 11:15 geworden op deze vrijdagavond. En 22 mei, maar even live getuige van een uitzending van de Hitsmits. Dries en Henk natuurlijk. En Dries heeft naar het apparaat gelopen met die moeilijke naam, zegt hij altijd. Moet er wel even wat bruin fruit bakken.

even kijken. Ook Harold heeft een plaat van de Zeg het Voort Amersfoort. Volgens mij hebben jullie de kei in Amersfoort. Nou, dat is wel een leuke plaat, denk ik. Ik ga even kijken of ik erbij kan vinden. Nou, Harold is even druk aan het typen. Het is een hele goede avond. De Hitsmith met Dries en Henk. Elke vrijdagavond weer een groot plezier. En we hebben volop een vertier. En normaal met... sorry, klein kikje in de keel. Met onze uitzendkracht Martijn, maar die beste man is een beetje erg druk. Ook een barman Lammert is vanavond niet aanwezig.

Ja, ja, vader Abram, de ken je namens woord. Nog even een nieuwe plaat draaien. Ja, nou goed, voor de tweede keer deze avond al. De nieuwe plaat van Arjan Veneman. En die laatste, die had hij niet moeten nemen, zegt hij. Of de eerste niet, hè?

0: Het is bijna 12 uur, Dries.
1: Ja, jong. Het is koud in mijn nek, joh.
0: Meen je dat?
1: Dat is, ja, die airco staat hier aan. Dus,
0: ja, denk ik waarom ik hier ben gaan zitten natuurlijk. Ja.
1: Dat is het natuurlijk, hè.
0: Ja, ik ga gewoon even hier zitten. We hebben lekker warm hier trouwens.
1: Het is bijna afgelopen, joh.
0: Ja, het is niet... Ja, in ieder geval het reguliere programma.
1: Ja.
0: Even napraten en dan... ja, inderdaad, is het weer voorbij. En dan volgende week, dan zijn we nog gewoon weer als het goed is.
1: Ja, uiteraard.
0: Tenminste, daar ga ik vanuit, hè.
1: We hebben hartstikke leuk weer voor de boeg. Want morgen zomers de temperatuur.
0: Ja, morgen heb ik liever even nog niet helemaal zo.
1: Ja,
0: we moeten nog werken de hele dag. Ja, de Pinkster wel een keer vrij nu.
1: Maandag, ja, vrij.
0: Ja, zondag en maandag.
1: Ook hoge temperaturen. Dus,
0: ja, dat klopt.
1: Ook een weercijfer.
0: We hebben zondag nog een feestje, dus dat wordt wel leuk natuurlijk.
1: Okay.
0: Ja, dat ik denk dat het wel erg dorstig wordt.
1: Nou,
0: leuk. We zijn altijd andere erbij natuurlijk. We gaan het vanzelf wel zien.
1: Ja.
0: Ja, waar we heen moeten, die mensen ken je wel.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Huh?
0: Heb je wel vaker gezien. Daar ben ik wel eens geweest trouwens bij mij.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Waar wonen ze?
0: Twenterand.
1: Oh, daar. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel leuk, ja.
0: Ja, denk het wel. Ja, zeker. En er komt nog iemand, die heb je ook wel eerder gezien. En nog 1 november heb je die nog gezien.
1: Maar doen ze gewoon de groet even.
0: Ik ga het even doen.
1: Ik zal nog een keer een uitzending doen daar.
0: Ja, dan moeten we zeker even doen. Zaterdagavond doen we dat.
1: Dus doe er maar een keer, gooi me een balletje op. Dan gaan we binnenkort een keer doen.
0: Dat is geen probleem.
1: Gaan we binnenkort een keer doen.
0: Ja, dan kunnen we gewoon samen ook hier, of hier en daar, om en om.
1: Ja.
0: Even wat tijd.
1: Ik heb het toen wel min of meer een beetje beloofd. Dus we moeten weer
0: Dat gaan we zeker even doen. Dat houden we even warm.
1: Ja.
0: Ook hier op een zaterdagavond.
1: Ja.
0: Dan gewoon even een FM-zender erbij aan natuurlijk.
1: Zo is dat een beetje in de camera.
0: Even een luisterrijk over dat ontvangen natuurlijk.
1: Zo.
0: Het is gebeurd, Dries.
1: Prettig weekend verder. Geniet ervan.
0: Fijne Pinksterdagen. Tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Hoi.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.